0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio.

duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. En de Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaan-oever. En tot zover de headlines op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van

Oejana Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oejana Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. En de Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: के दो दिल
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. En de Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: ही प्यार।
1: You are
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

You are. Ujala Radio Headlines. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaan-oever. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. En Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तिनका आंख मिल जाई है सज।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna twee weken weer operationeel na een droneaanval die drie pompstations beschadigde. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaan-oever. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. En Amerikaanse functionarissen spraken ruim drie uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen mistbanken voor. De ochtendspits is begonnen. Op de A15 richting de Maasvlakte staat file bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met een kwartier vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Oorschot 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hallo, dit is Ukulele Radio. Dans je mee?

0: देवी।
1: यू आर यू आर यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
3: Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
2: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. En Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging. Tussen de afrit Brielen en de Zuurhofbrug nu een half uur extra reistijd. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Er stond een auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A58 naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel, 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ik hou van Ocean Radio.

Ujala Lara Hair. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel ook. Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandera Vermaaij. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. Die piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. Het gaat vooral om zogenoemde veilige landers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel die vrijwel geen kans maken op asiel. Op het traject tussen Emmen en Zwolle is het al jaren hommeles. Zwartrijders weigeren hun ID te laten zien en reageren regelmatig agressief naar het treinpersoneel. Met de extra controle op de perrons wil de vervoerder de rust op de lijn terugbrengen. Frankrijk heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dingspelo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit het nabijgelegen Blauwe Meer, maar dat water heeft al een hele poos een negatief zwemadvies vanwege PFAS-vervuiling. De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater te verwerken, waardoor het nu op een andere plek tijdelijk werd opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen.
3: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging. Tussen de afrit Brielen en de Zuurhofbrug nu een half uur extra reistijd. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Er stond een auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A58 naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel, 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio

Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio.
2: Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: AWR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 naar Europoort bij de Zuurhofbrug, 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 6 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hi, I'm Katrina Kef.
3: Hi everybody, this is Malaika Arakhan.
4: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. President Trump en de premiers van Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het land. Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over dit gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van de plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijs aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Het weer nog. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk, zoals gebruikelijk op woensdagmorgen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6 met daar ruim een kwartier op onthoud. Er staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 7 kilometer. En de vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai, tu bhi sune hai toch? Ujala Radio.

Beautiful tunes, Chohadada. Chohada Taran Uchala, Radio Darshan Rawal en Aziz Kaur. Ke beautiful, ke avans me. Heerlijke beautiful Ghana hier on the one and only Uchala Radio. Jahab Huab, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van deze heerlijke dag. Geniet lekker van Uchala met Amit Jairam. En laten we samen genieten van heerlijke feel good. En natuurlijk ook een beetje Dhamaka Ghana. Uit de film Dhoom 3 heb ik hier de stem van Siddharth Mahadevan samen met Shilpa Rao in deze Malanga Ghana. Ik zou zeggen, ontspan, geniet en luister lekker naar deze mooie Ghana.

Beautiful song, beautiful tunes hier on Ujala Radio. Heerlijke Ghana speciaal voor jou geselecteerd. Niet alleen maar het Hamakka Ghana, ook af en toe een beetje rustige Ghana. Zoals de stem van Rahet Fatih Ali Khan. Ik heb hem hier op de playlist staan. Is afkomstig uit de film Dolly Kidoli. Uit het jaar 2015. En de echte liefhebber, die weet wel om welke Ghana dit gaat. Het is inderdaad Mere Naina Kafir Hogei. Beautiful song, beautiful awaz van Rahet Fatih Ali Khan.

मेरे नैना काफिर हो गए, तेरी गलियों की मुसाफिर हो गई। ब्यूटीफुल सॉन्ग द सेम फन राहत फतेह अली खान uit de film Dolly K. Dolly met in de hoofdrol onder andere Sonam Kapoor. Was trouwens de eerste film van Sonam waarmee ze samenwerkte met Arbaaz Khan in het jaar 2015. De stem van Sachetandan en Parampara Thakur in deze rustige Ghana uit de film Popol Dilkepas uit het jaar 2019. En dit is de titeltrack van Popol Dilkepas.

van niemand minder dan Satya Tandon was dat samen met Parampara Thakur. Dunia ka mashhoor Hindustani Super Radio. S2B Ujala Radio toch? Mijn ho Amit Jaram. Jaha, bhiwaap wat je ook aan het doen bent. Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent van deze heerlijke dag. Intussen genieten we hier lekker in de studio van de stem van Imran.

En dat is dus Imran Khan on the biggest Hindustani mix. Heerlijke Ghana om lekker van te genieten. Heerlijke Ghana om lekker bij te ontspannen. Of je nou in de auto zit, op het werk bent of gewoon lekker thuis. Ujala Radio is gewoon overal, toch? Kajera, kajera, kajerare. Tijd voor een heerlijke remix Ghana. De stem van Himesh.

आ देखे जरा किस में है कितना है दम। Ja, er zijn zoveel versies van dit nummer. Maar ik moet zeggen, sinds ik deze versie heb gehoord, ben ik er helemaal weg van. Ah, dik is ra. Sirif, groep Zurit Ghana, groep Zurit Songs hier bij Ujala Radio. Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent. Het is Mirahora op Kazaat. En dat betekent lekker samen genieten van alle mooie Ghana hier bij Ujala Radio. De stem van Roche Colli, Arijit Singh en Neha Kakkar. Uit de film Pati, Patni aur Woh uit het jaar 2019. Aur Ghana ka naam hai Tuhi Yaar Mera.

habibi, merhaba merhaba, habibi habibi. Gana Kanamraha, Lover Boy, de stem van niemand minder dan Badshah, bekend van zijn werk in de film Sultan, Kapoor & Sons en Viriti Wedding. En zo ook de laatste jaren hit na hit met de ene Punjabi flavor naar de andere Punjabi flavor. We gaan weer eventjes terug naar way back, naar het jaar 2008. Filmkanaam heet Mere Baap, Pehle Aap. Or gana ka naam hai Ishq Subhanallah. Ek bemisal geet, ek hangama geet. Ik zou zeggen enjoy.

इश्क है एक हकीकत, इश्क है एक इबादत, इश्क सुभान अल्लाह। फिल्म का नाम रहा मेरे बाप पहले आप, uit het jaar 2008, een Bollywood movie die ook weer een remake is uit het jaar 2001. De playlist brengt ons op dit moment naar de film Khandani Shefakhana uit het jaar 2019. In deze heerlijke, beautiful song hoor je de stem van niemand minder dan Tulsi Kumar en Jubin Nautiyal.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 42 15 33

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो, स्टूर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो।
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan een bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay bar. Hij is aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemt het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. Rob Jette heeft ook gesproken met president Trump en heeft het belang van LHBTI-emancipatie dan ook extra onder de aandacht gebracht. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. Op een bedrijventerrein in het Brabantse Veen is gisteren een heel jong kind aangereden. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de traumahelikopter werd ingezet. Het kindje is na eerste behandeling door de medische hulpverleners per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek, dat meldt Hart van Nederland. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op de meeste plaatsen vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog 11 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Er is een ongeluk gebeurd tussen de grens en Zevenaar, nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Almere naar Gorkum. Er staat file na een ongeluk tussen Bilthoven en Nieuwegein, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Almere kan omrijden via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Hoevelaken, 7 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है DAB Plus. तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे Ujala Radio DAB Plus पर देश भर में Ujala Radio the closest, the best Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
2: Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, herheri, bojo

0: Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmew Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. Het schandaal ontstond nadat de Belastingdienst tussen 2004 en 2019 tienduizenden ouders onterecht aanwees als fraudeur. Het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal extra banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan vinden. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan het bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay-bar. Hij is daar aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemde het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. En de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer opnieuw in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Rato Din. आप हमसे बात कर सकते हैं

Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio 4.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files worden nu snel korter. Er zijn nog wel wat uitzonderingen. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een aanrijding op de A12. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, A1, de A9 en de A2. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandmulde en Hoevelaken ruim een half uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are your number one.

en uitbreiden Arun en Alicia Kanai. Zo is dat. Met een lekker koffie. Een bakje koffie. En een mooie zonnetje.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De CDU verliest ook terrein aan de AfD in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens een nieuwe peiling in aanloop naar de deelstaatverkiezingen is de voorsprong van de CDU op de AfD gekrompen tot nog maar 7 procentpunten. Als er aanstaande zondag verkiezingen zouden zijn, komt de CDU uit op 29% van de stemmen. De AfD stijgt tegelijkertijd met 2 procentpunten en komt uit op 22%. Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen heeft opnieuw een record bereikt, dat meldt het AD. In augustus kreeg de politie er gemiddeld maar liefst 600 per dag binnen. Een van de oorzaken voor deze stijging is de krappe woningmarkt. Zowel de politie als de zorg kijken reikhalzend uit naar kabinetslagen om deze ontwikkeling te stoppen. Die plannen moeten ervoor zorgen dat de politie weer toekomt aan haar kerntaken, zoals noodhulp, verkeersveiligheid en opsporing. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. En het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan kunnen vinden. Het weer nog. Vanmiddag is er sprake van een tweedeling in het land. In het noorden overheerst de bewolking en neemt de kans op wat lichte regen toe. In de rest van het land zijn er nog zonnige perioden, waarbij de zon zich het meest laat zien in het zuidoosten. Het wordt tussen 19 graden in het noorden en 22 graden in Brabant. En ook morgen volgt een vrij zonnige herfstdag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
10: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश, फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk hele korte files, behalve dan op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met een eerder ongeluk op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek par.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Welcome by Experience Wedding and Event Center in Almere, het full service Indian wedding center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding en event planners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujalalarehe, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywala Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gedilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bojo en cassavebrood.
1: Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Chinese automerken hebben in Europa vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12% gehaald. Merken als BYD, MG en XPeng profiteren vooral van de groeiende vraag naar hybride auto's. Volgens onderzoeksbureau Dataforce namen Chinese merken een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Hybrides zijn goedkoper en omzeilen hogere EU-heffingen. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. En het verkorten van de WW-duur levert volgens het Centraal Planbureau nauwelijks extra banen op. Als de maximale uitkering van 2 jaar naar 1 jaar gaat, komen er naar schatting 8000 voltijdbanen bij. Dat is een stijging van de structurele werkgelegenheid met slechts 0,1%. Het kabinet wil de maatregel toch in 2029 gaan invoeren. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op een aantal plaatsen heb je veel vertraging op dit moment, zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is de vertraging 25 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar de parallelbaan is wel gewoon vrij. Op de A32 Leeuwarden-Meppel sta je een uur in de file bij Heerenveen. Daar is een ongeluk gebeurd, ze zijn daar een auto aan het bergen. Er is maar één rijstrook open. En door het ongeluk op de A2 is het ook vastgelopen op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Hou daar ook rekening met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: You are.
3: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
4: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

eerder. CAO-lonen stegen, maar ook de hypotheekschuld liep flink op met 12 miljard euro naar 948 miljard euro hypotheekschuld. Nou, dat is wel veel geld, hè? Overheidstekort loopt op tot 8 miljard. In de eerste helft van 2020 gaf de overheid 273 miljard euro uit en ontving 265 miljard. Dat is het grootste tekort in een eerste half jaar sinds 2021. De overheidsschuld blijft met 43,7% van het BBP wel ruim onder de Europese grens van 60%. Nou, we doen het niet slecht in Nederland. Nederland en Duitsland gaan samen nieuwe AI-chips ontwikkelen. De Nederlandse innovatieorganisatie NADI en de Duitse tegenhanger Sprint investeren samen 40 miljoen euro in teams die met AI sneller en efficiënter chips moeten ontwerpen. Het programma moet Europa technologisch minder afhankelijk maken van de Verenigde Staten. Wereldnieuws, Videski Samadjar, Oekraïne bereid tot energiewapenstilstand. VS en Iran hebben 3 uur gesproken bij de Verenigde Naties. En Xi Jinping begint vandaag aan 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. En wat er daaruit komt, dat horen dan de komende dagen Azbian Orsuke. Handel, technologie, zeldzame aard, metalen, AI en geopolitieke veiligheid staan centraal. Het is de tweede ontmoeting tussen Xi en Trump in een half jaar. Arujala Trump, ken naam, hebben ook bedeld liggen van Bhai Trump naar meneer Trump naar Chapraha. Hè? Nieuw akkoord over Groenland getekend. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een veiligheidsakkoord gesloten waarmee de Amerikaanse militaire aanwezigheid in dat gebied kan worden uitgebreid.

0: गान में मई लगे सुने जब तोर नवा नवा प्यार भेल हो ऑफिसिन बई ऐन रिलाक्स पति पत्नी हो गए श्रीमान श्रीमती हो गए बीवी खाविंद हो गए माँ नया नया प्यार जो हो जाएगा ये गाना सुनिए तो बड़ा मोह लगेगा कि तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपने तकदीर तो जीरो है जीरो नहीं हीरो है तू मेरा हीरो है पर प्रेम ग्रंथ या वर्ता तो नहीं मुहिलक है आनंद प्रेम ग्रंथ एक वही प्रेम ग्रंथ बताएगी वही चाहिए हेलो हेलो हेलो हेलो ik weet niet of je microfoon het doet, maar we gaan even checken van microfoon naar Kamahek, naar Kamahek. In ieder geval is Anand hier in de studio. Dus de baat kunnen wel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Houd zo zie, kaam heil, kushna suna hai.
1: Na, kushna bhal.
0: Prem grant ke matlab kunchi hoega?
1: प्रेम ग्रंथ प्रेम हम जाने लगते हैं
0: ग्रंथ की मतलब है ग्रंथ प्रेम ग्रंथ तनी मुगल कोड है ना प्रेम ग्रंथ
1: खोजे परिगा
0: अच्छा अब हम
1: प्रेम प्रेम जो नहीं बहुत बला रह चाहिएगा लोहित
0: या
1: जाने कितना आदमी के नाम पहले रहा प्रेम
0: ना
1: खुद में दा ढेर आदमी के नाम रहा प्रेम है
0: या इससे चो हम नहीं जानते कि ढेर जन के या ओके नाम प्रेम को बकेन फॉर्मा आजकल कम ती सुना हैगा आजकल इटालियनस नाम स्पैनिश नाम अमेरिकनस नाम सुनिए हम लोग हिंदुस्तानी दे लापर लड़कन के नाम है कि प्रेम कम ती सुना हैगा
1: है नया उजाला रेडियो ढेर आदमी सुनेगा तो लोग
0: हां
1: पुराना बात हमें याद हुई है
0: फिर से पुराना बात याद
1: मुड़िया में बड़ा चीज आएगा हमारे अख्तवार सब कोई के मोरी में ढेर चीज आई अच्छा हिल फिल है और कभी कभी भूल जाइए चीज वन मंदा खबर तर इच अंक्लाइन फोंक ये असर मानो उदख है एंड ये तुरुख इन दाइड देंक ये अन अन मोमेंट बिन अ मिली सेकोंड बें ये अलदार है
0: या
1: Dus gedachte jitna snel ba, utna snel dunia me kuch na haiga. Sabse snel jon chij haiga dunia me, uwego gedachte.
0: Maar hoeveel gedachten hebben we per dag?
1: Nou, heel veel. Maar een gedachte, daarmee wil ik zeggen,
0: ja.
1: Dat je binnen een milliseconde in een ander land kunt zijn, een ander continent, in een ander jaar,
0: in
1: een ander moment, je gedachte.
0: Ja.
1: En één tel later kun je totaal anders zijn, ergens anders zijn. Kabi, ik ook Ghana zo niet, dan word je teruggeworpen, althans in je memory, van Ghana, dan ga je het associëren met bijvoorbeeld... Dat je naar Spanje aan het rijden was. Ik zeg maar wat.
0: Ja.
1: Dat door Otome Bajatra. Of je eerste liefde. Ah. Of je eerste liefde die mislukt is. Dus dan associeer je daarmee. Hij zei een naam, Heiga, Koike, Prem.
0: Prem.
1: Heel lang terug was er een meneer. Dus Said Koisuna Toyecha, Ikania Isaid. Laat het ons weten als je die koppel kent. Ik ook koppelke over jij.
0: Oh, koppel. Oké.
1: Suriname में गो कपल लाह प्रेम एंड रोसा हमें बतिया अब याद हो गया
0: प्रेम और रोसा
1: ऑन द चाय ओवर प्रेम ग्रंथ बखोन तू को गाना ड्राइ कर ले ये सेक प्रेम ग्रंथ परफॉर्मेंस देंगे काम द नाम प्रेम परफॉर्मेंस देंगे काम द कॉम्बिनेशन प्रेम एंड रोसा
0: प्रेम एंड रोसा
1: waren twee hele lieve mensen okay. in Suriname
0: कहाँ रहता प्रेम रोसा ongeveer
1: Ratra
0: Benispark mein, oké.
1: Ham log rahe the upar and zij waren huurders van ons.
0: Acha.
1: Van een woning beneden.
0: Zij sunat hoi saman, parwaar sunat.
1: Dus hoi sake kuno parwaar sunat hoi ga, Benispark mein rahatra.
0: Ja.
1: Door Prem en Rosa en ze hadden één of twee kleine meisjes.
0: Ha.
1: Ego of duigo chota bitian raha saman ke.
0: Ja.
1: Hele lieve kinderen.
0: Ja.
1: Heel leuk koppel was het, maar ik ben ze helemaal uit het oog verloren.
0: Achja.
1: Omdat behoed dien kebaat aan Bolila Lloyd. Dus agar koi janat hoiga die combinatie van Prem en Rosa. En volgens mij twee kleine dochtertjes, dan weet je wie ik bedoel. Maar die achternaam ken ik niet meer. Dan Bolgali echt.
0: Okay.
1: Ik weet ook niet waar ze zijn. Volgens mij leeft Prem niet meer. Volgens mij. Otana ham janila abbe hamre jan. En ze zijn nog niet zo heel oud hoor. Ik denk dat ze misschien 65 zullen zijn.
0: Ah, ben jong hè.
1: ongeveer, hè, hoe leeftijd ke hoega. Ja. En ik ga niet heel veel vertellen, maar ik weet dat ze ook een connectie hadden met ja. Academisch Ziekenhuis van Suriname. Meer ga ja. ik niet vertellen.
0: Nee.
1: Dus agar koi i combinatie herken ke dat hoega. Academisch Ziekenhuis Suriname, Prem en Rosa en één of twee dochters, dan hebben we de juiste persoon gevonden.
0: Oké.
1: Okay. Agar tu janat hoe je ke haiga, tu bata die hem loke.
0: Acha.
1: Hè?
0: Nou ja.
1: Ja toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Je kunt ook een oproep doen en koffie en chai, hoor.
0: maar je wil niet vertellen waarom je gedacht daar naartoe gaat eigenlijk.
1: Nee, omdat, weet je kunt niet alles zeggen op de radio.
0: Nee.
1: Dit is gevoelige informatie. Ik kan dat niet delen. Alleen ik vond het geweldige mensen. Ze waren heel lief. Hamluk Chotareli, Ham Chotareli hebben. Maar ze waren altijd heel lief. Dus,
0: nou ja, bij deze dan een oproep aan de mensen. Als je Prem en Rosa kent, die ooit gewoond hebben aan de Benispark in Suriname. En twee Bidia's hadden. De Bidia's zullen nu wel groot zijn. Ouder zijn dan misschien 40, 50. Dus laat het ons weten op 020-363-0808.
1: Gewoon een
0: appje
1: sturen.
0: Prem,
1: dan gaan we een beetje koffie en chai tijd. Tijd met ze. Koffie en chai tijd. Met ze doorbrengen, toch? Met ze besteden.
0: Ja.
1: Oké.
0: Prem Grant is eigenlijk een boek der liefde.
1: Grant, ja. Een Grant is een boek, ja.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Boek der liefde. Oké, nou, zie je. Hamlok en Miel heel pikker, maar snel is heel pikker.
1: Nee, een Grant is een boek.
0: Ja. Prem Grant met toonnamelijk Kalbiaanand.
1: Zeker, ja. 100%.
0: In het boek der liefde toonnaam zeker oud, ja.
1: Upper, ekdam aage suru hoega, hamar naam se. A, tab B aega, tab C aega. Dus hamar namo ekdam upper hoega.
0: Ek baat hamare liye bole chapra hawa ke baare mein.
1: Aaj main upper. So gaat dat nummer toch?
0: Aaj main upper.
1: Aasman niche.
0: Aasman niche.
1: So gaat dat nummer toch?
0: Aaj main upper.
1: Aaj main upper, aasman niche. Nee. Zamana hai piche. So gaat dat nummer volgens mij hoor.
0: Handen niet door Muria mein kon kon gana hai. Ik bouw dheer gana hai. Bouw dheer baat hai.
1: Woorden, met woorden kun je overal komen, Lloyd. Trouwens, met woorden moet je kunnen spelen. Jitne mooi.
0: Zeker.
1: Jitne mooi door vocabulaire rahega, woorden schat rahega, toch? Otene mooi te worden van gebruik er bij je.
0: Maar hamelijke woordenschat, hè, vocabulaire. Ik weet niet of het wat groter is geworden tegenwoordig bij de mensen of bij de jeugd. Want de heer Jenner boek Naparega. Maar je woordenschat kan je alleen maar vergroten door een boek te lezen. Of zeg ik het verkeerd?
1: Nee. Niet alleen maar.
0: Okay.
1: Kijk, pahile hamme Lloyd, hammer to school geili bati, pahile. Or aaj ke zamana dusar hai ga. Dus wij leerden natuurlijk gewoon uit de boeken stampen.
0: Ja.
1: Gewoon stampen.
0: Ha.
1: Leren rekenen. Daarom kan ik beter rekenen dan mijn kinderen nog steeds uit het hoofd rekenen.
0: Uit het hoofd.
1: Omdat ik heb geleerd ooit, al die tafeltjes moesten we uit het hoofd leren.
0: Ja.
1: En hoofdrekenen heette dat vak ook.
0: Hoofdrekenen,
1: dus je leerde ook rekenen. Later rekenmachine eigen, calculator eigen. Dus dan hoefde je daar minder te doen. Dus het heeft voor- en nadelen. Maar daarom kunnen wij nog steeds. Ik kan best wel goed hoofdrekenen nog steeds.
0: Ja.
1: En snel ook.
0: Ha.
1: Dus een beetje lichamar systeem. Maar dat komt natuurlijk door de opleiding die je volgt.
0: Ja.
1: En Pahile ham ook Nederlands betheater hier tijdens onze schoolperiode.
0: Ha.
1: Dus basisschool hier Nederlands ik hier.
0: Ja.
1: Middelbare school Nederlands ik hier. Universiteit Nederlands. Dus, maar dat is allemaal veranderd nu, hè, Lloyd.
0: Ha.
1: Jongeren van nu praten heel goed Engels.
0: Ja.
1: Maar ze praten heel slecht Nederlands. Dus wat is er gebeurd? Er is een soort vermenging gekomen nu van die talen. Ze praten geen volle Nederlandse zinnen meer, hè, jongeren.
0: Ja, maar het is toch een beetje gek.
1: Hoe ze menken met Nederland en met Engels steeds.
0: Ja.
1: Omdat dat populair is. Dat is hoe jongeren praten.
0: Ja, maar ja, kijk, zo'n
1: dus Engels van die jongeren van nu is veel beter veel dan mijn beter. Engels, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Terwijl, pijleg maar Engels. Zo, nou, Engels op VWO-niveau, Engels op HAVO-niveau, op een universitair niveau. Dat is best wel goed Engels geweest vroeger. Maar op, oei Engels, wat hoor dat mooi na, eerlijk gezegd.
0: Op dan nu, ja, oké.
1: Die kinderen hebben betere, kunnen beter Engels praten.
0: Het is ook een mengelmoes. Maar zo naar Amsterdam
1: mee. Maar ze praten slechter Nederlands. Dus ook probleem, hoor.
0: Dat is de keerzijde daarvan. Maar Amsterdam mee, je Amstelveen, je Amsterdam Centrum, je Amstelveen Centrum.
1: Toch Amstelveen, je met बताओ
0: अम्सलफेन में
1: तो चाहिएगा खाली जाए के महंगा महंगा जगह पे लोई
0: अरे अम्सलफेन महंगा जगह है ना पेशी हो महंगा जगह है ना
1: हम अम्सलफेन में कोई के ना देखिला कुत्ता लेके चले
0: ना ना ना खाली पेशी हो रात में अम्सलफेन में भी चल सके कुत्ता लेके छा दूसरे अच्छा मैं तो जी बाबा या मैं अम्सलफेन मैं शायद ना दी विंगस टू खात एको एको ना हैगा verkoper, ja, verkoopster John Batia, hij gewoon Nederlands met je. Allemaal in het Engels, hè?
1: Ja, ja, ja. Het is wat internationaler georiënteerd.
0: Het is internationaal. Maar dat vind ik
1: maar
0: wel
1: ik moet
0: jammer.
1: Je zeggen, ik moet je eerlijk zeggen, Hamar Badba, het hoeft niet te kloppen, hoor. Maar ik vind dat die mensen een beetje een air hebben in het winkelcentrum daar.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Van Amsterdam, ki Amstelveen?
1: Van Amstelveen ken je hem. Dus John Wang Humega. Ze hebben een bepaalde air, vind ik.
0: Echt waar?
1: Alsof ze, weet je... ja, ik weet het niet. Het komt een beetje... anders over op mij. Laat ons zeggen, Molly.
0: Ja.
1: Dan een normaal ander winkelcentrum. Ja, ze hebben een normaal challenge.
0: Ja, en ze hebben daar een air in Amstelveen.
1: vind ik wel. Maar ook in het gooi, hoor, Lloyd. In het gooi.
0: Heb je een van Oetjas Finikerika of zo? Of, een beetje...
1: Het is ander volk op een of andere manier. Ja. Als je Bussum, Naarden, Laren... op die plekken dus in die winkelcentra rondloopt.
0: Daartoe, Noajahan, dan voelen jullie je niet echt prettig erbij of zo?
1: Ik voel me niet helemaal thuis.
0: Nee.
1: Okay. Dat zijn zogenaamde kakkers dan. Ik
0: kakkers,
1: weet niet
0: ja,
1: hoe kakkers. Ik het moet zeggen.
0: Ja, nee, kakkers, ja.
1: Maar dat, ik voel me niet helemaal thuis daar.
0: Ja.
1: Hamnabolab helemaal niet. Dat is ook niet waar. Maar ik voel me niet helemaal thuis.
0: Nou ja, oké. Okay.
1: Nou
0: ja.
1: Helemaal niet thuis voelen, dat is weer wat anders. nee, maar als je ergens komt, wil je toch een beetje... Kijk, bijvoorbeeld Duitsland. We hebben het laatst over gehad.
0: Ja.
1: Als je naar Oost-Duitsland gaat, toch?
0: Ja.
1: Dan voel je je minder welkom.
0: Ja.
1: Dat voel je gewoon. Als met iemand met een kleurtje.
0: Ja, dus iemand
1: in
0: met
1: West-Duitsland voel je dat minder weer. Ja. Zo is het gewoon.
0: Zo is het
1: echt
0: gewoon,
1: waar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou dus ja, goed, ja. Ach ja.
1: Maar het zal wel een
0: beetje. Ik heb hoe heb je na letten kregen. Dus ja, maar ik kan me voorstellen dat je ergens.
1: Toegevoelige minabat. Hamgevoelige minabat. Hambara gevoelsmens.
0: Hamlok El Nino kebat Barisens. Alsof we al voor jaren over El Nino hebben gepraat. Maar we hebben wel een aantal keren over El Nino gepraat. Klimaatverandering. Maar hij zegt dat de komende periode. Absoluut. Februari te bijna 450.000 mensen kunnen sterven aan El Niño. Is wel veel, hoor.
1: Nou, dus hamlok deskundige Kelila, maar natuurlijk, wij praten die deskundige na.
0: Ja.
1: Lloyd.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat wij al die stukken wel zien, bekijken, oriënteren. Weet je, dat gaan wij het duiden. Dat proberen wij in Portkaria
0: uit te leggen.
1: En inderdaad, dat blijkt het geval te zijn. Bahut jada heet hoe het jaiga, Lloyd. En dan bahut je heet hoe ga, dan vallen er ook doden.
0: Ja,
1: logisch.
0: Ja, ja.
1: Hoe ga, ja, Chidwa?
0: Ja,
1: toen na haswa we gaat, Mikkelau, hami haswa is.
0: Nee, af en toe moet je van die serieuze berichten ook wel hebben.
1: Toen behoort serieuze niet bij dit programma.
0: Hij is een jahana, je itempe, hij is een jahana, je itempe.
1: Ham toch zei programma aan mijn derde, maar hij is een kila. Chat, behoort. Behoort. Hamang je dat toch gezellig aan Mikkel zijn?
0: Toen gezellig.
1: Toen behoort serieus. Toen ik dat je
0: nu
1: voorbereid karke eike, hem al op het dag.
0: Ja.
1: Hij is een nakker naar Lloyd. Hij is gewoon ieder se udhar batiana.
0: Ieder se udhar. Acha, bol.
1: Wat voor kleurtanden heb jij? Kijk, dit vind ik weer interessant. Zie je? Kun je dat checken?
0: Nou, die nee, van mij je, is niet... Je. Die, de hamar wel in een volledig wit naaiga, tja, maar...
1: Haiga. Kun je dat woord? Wat ook. Hoeveel is origineel? Hoeveel is
0: implantaat? Sap dat we origineel hè, pietje wala, ja, verstand kiezen zijn al lang eruit natuurlijk, hè, maar abbe sap origineel, tja. Dus abbe kukudent, hè, kukudent of zo, hè, gebruik ik nog niet, hoor.
1: Kukudent,
0: abbe na gebruik ik, tja. Dus,
1: hey, ja. Pahile 50 jaar pe hamre jan jhar jatra, toch, sap dat
0: we. Nou ja, we leven
1: dat
0: nu een andere tijd.
1: Hoor.
0: Ja,
1: dat kreeg je al een gebed, hoor.
0: Ja, maar zo'n utemoa, dusser temra, wist niet hoe je dat moet onderhouden, bagera, tantars, lage na jatra, hele zomen. Hamne sanam met tantars, hekina.
1: आएगा आएगा आएगा
0: आएगा
1: गोलगेज ना आएगा ए मैं एवं सीरियस लोग निमा निमा निमा
0: हमारे दांत में ना झरल आएगा
1: तो इस हमारी लाजाने हमारी लाजाने हमारी लाजाने
0: या
1: फिफ्टी अच्छा फिफ्टी ईयर तुरंत कौन लेफ्टेड पे दांत झर जाता है मेस्टल फॉर मैन एंड फ्राउ एक डेंग रोंड फिफ्टीस्टे
0: Hamjani, nani en nana, maar dan praat ik over 40 jaar geleden.
1: 50 jaar terug.
0: Ja, die hadden gebed.
1: Nee, maar dat klopt. Dus Uzamana met normaal lalo.
0: Ja,
1: maar Uzamana met ken jij mensen met een gebed?
0: Nee, is het hem koekje naar Jani?
1: Heeft Umbaan een gebed? Arie, ja, ik even check.
0: Nee, Umbaan heeft geen gebed.
1: Omhaan heeft nog originele
0: tanden. Omhaan heeft origineel liggen. Hij heeft geen
1: gebied. Hoe oud is Omhaan al?
0: Hij is al richting 76 zo hoor. Boven de 75 in ieder geval.
1: 80 hoor ik bijna.
0: Richting 80 gaat hij inderdaad, ja.
1: Oh, en die man heeft zijn eigen gebed nog?
0: Ja, hij heeft zijn eigen
1: Dikkele gebed toch?
0: Nog. Ja.
1: Dikkele toch? Dus dat ding klopt wat ik zeg.
0: Ja, zeker.
1: Dus als je een beetje je best doet, kun je tot je 100ste. Hé, maar dan die mensen die gebedjes maken, hè?
0: Ha.
1: Een beetje aan een keizer paisakke maaien, ja. Als iedereen...
0: Maar ja,
1: niemand heeft een gebed nodig.
0: Nee, maar tegenwoordig heb je toe gewoon dadelijk wijze. Dus dan, ik word dat wel een keer. Dat is eigenlijk dadelijk. En dan, ja natuurlijk, je gaat niet zo lopen, toch? Toen
1: Hasid...
0: Nee,
1: dan kun je dat oplossen.
0: Ja.
1: Maar weet je dat dat ding best wel pijnlijk is, Lloyd?
0: Ja, het is
1: er gaat
0: zeker.
1: Een schroef in, hè?
0: Het lichaam moet zich daaraan wennen, toch? Dus
1: dat ding wordt erin geschroefd helemaal?
0: Ja, ja, want eerst moet je 3 maanden moet je het... Je hebt zo'n om erin te schroeven, dan moet je 3 maanden even zonder
1: tanden. Toen kan je zeggen, ja, nee, je wat mooi zijn.
0: Dus die heeft dat laten doen. Dus ja, dan zie je dat het... zo werkt dat ding, ja.
1: Ah. Ik ook collega, zo praat ik ook hoor. Als ik zelf privéproblemen heb, dan zeg ik zo na. Ik wil admieke probleem.
0: Nee. Hamid Sab data bij origineel. Dus ja.
1: Houden zo luid. Maar misschien hebben wij geen kunstgebed nodig. Misschien hebben wij geluk en worden we 100 jaar of 110.
0: Ja, maar
1: en
0: ja.
1: Zonder kunstgebed. Hé, dat kan toch?
0: Dat kan.
1: Hamlok de Baris met doei dai jaila kaini rommelcontrole waaier.
0: Ja, rommelcontrole. Zolang je maar de rekening betaalt.
1: Juist, daarom moet je 2 keer per jaar gaan, toch? Echt waar, het is geldklopperij, Lloyd.
0: Nou ja,
1: dus dan moet je daar gaan.
0: Aan de kant, de mondhygiëniste doet wel goed werk, vind ik, hoor.
1: Ja, maar moet dat echt 2 keer per jaar? Kom op, joh.
0: Ja, zo naadje, toe kable.
1: En elke keer ohibatiam, zo nila. Meneer,
0: je
1: heeft niet goed geflost, hè?
0: Ja.
1: Heeft niet goed geflost, hè? Nee, ik doe het al 50 jaar niet goed, meneer.
0: Ja, dan mevrouw. Moet je dit weer kopen, moet je dat weer kopen. Ja, je moet het wel goed onderhouden, hè? Niet de kable,
1: ja,
0: botwa.
1: Je moet wel beter flossen, hoor.
0: Ja, he? Niet de botwa, kamti, hol jij. Ze zijn hem leuk, maar ze zijn tandarts. Zal ik je betalen? Ja, je zegt hem. We zijn tandarts geworden.
1: Tandarts. Kom, Chicha, hem leuk nabak.
0: Als ik het goed heb, is onze goede vriend jarig vandaag. Ja,
1: koffie. Ja. Kijk er van jaren heel leuk
0: bij. Ah, je hebt ook een sapse barca doos waar wij niet zonder kunnen. Die man is zo'n lieve man. Hij is een admi. Dunya me kamti de kaiga.
1: Kijk er van jaren heel leuk, betaal naam.
0: Sapse barca vriend hem ook hier.
1: Ook een naam zijn pile koffie, ja, toch?
0: Haak, pile pile dan met een kikker.
1: X-ke verjaardag, maar ik wil pile.
0: Nee, ik denk, wacht, dat hij vandaag jaren, als ik het goed heb, al is het programma zijn Soenet Hoega, want ik weet hoe Jala keer je programma Soenet heeft, en met name Koffie Chai Middag Show. Ravi Ramrutten is vandaag jarig.
1: Is Ravi vandaag jarig?
0: Ja. Of ham na mooiste taakje, maar ik denk dat hij vandaag jarig is. Toeval Badal is vandaag ook jarig, maar Ravi Ratan, die is vandaag, ja, hij is vandaag jarig.
1: Ravi Ratan, ki Ravi Ramratan.
0: Ratan, boy, Ramratan.
1: Thoda mooi se boli.
0: Sorry, Ravi Ramratan ki aaj feriyari hai.
1: Als dat zo is, ta hum log aila.
0: Ravi, hum log aila. Hum log aila.
1: Taiyar kariye, tu sab kuch taiyar kar, hum log aila.
0: Roti roti banaye ke rakhe rahiye, hum log aila.
1: 12 pulauri roti, gojia, jilebi, jo chit to ka sapriga. Tu banaye ke rahiye. Nee, maar als dat waar is, nee,
0: Ravi Ramratan is vandaag jarig, onze grote vriend. Zonder hem zouden wij sommige dingen niet kunnen oplossen. Maar Adamia heeft iets oplossen kunnen. Koi muskiller het. Dan moet je Ravi hebben.
1: Dus dunya me acha insan dherba. Vind ik hoor. Hé, maar wacht even. Ik was toch koffie aan het drinken?
0: Ha, toen sleur op wakker.
1: Wacht.
0: Sleur op wakker, dan kunnen we verder gaan.
1: Twee vagona.
0: Ja. Jezus. Deze was hard, maar dit ging wel heel snel.
1: Door merg en benen.
0: Malita
1: Bolé. Hij was kort, maar hij was krachtig.
0: Malita Bolé, natuurlijk is er een tandarts in Suriname. En er zijn genoeg oude mensen met gebit. Malita Kaamkerehe met ouderen, die hebben natuurlijk gebit. Ja, hoezeke, hè?
1: Kunstgebit, Tjejuan Bolé.
0: Kunstgebit.
1: Jij hebt een gebit en later krijg jij een kunstgebit.
0: Oké, mensen, we hebben het over kunstgebit. Maar Malita, je begreep dat wel, hè? Kunstgebit, Kebari Mahabat Jale.
1: Nee, maar Ravi, over Ravi gesproken, hè?
0: Ja, dus, Ravi Ramratan.
1: Kijk, weer een naam, toch? Dus Namua ab Ravi Kekanti Hamlok Jale.
0: Ha.
1: En dan ga je een tori eromheen. Hè, nou, in je hoofd krijgen.
0: Zeker.
1: Welke tori krijg ik in mijn hoofd?
0: Kon tori, he, Ravi Kebari.
1: Insaan rakam he, dunia mein.
0: Ja.
1: Acha insaan he.
0: Ha.
1: Kraap insaan he.
0: Ha.
1: Meeste aan mij acha insaan, ba, vind ik hoor.
0: Ja.
1: Meeste zijn oké.
0: Okay.
1: Natuurlijk, iedereen heeft eigen plusjes en minnetjes. Kijk je naar heiga.
0: Oito.
1: Zelfs ham me heiga, loite. Ook al wil ik het niet inzien of toegeven.
0: Jij hebt ook je minpuntjes, ha.
1: Haiga, ik ego hoiga.
0: Ego hoiga.
1: Hoe mooi schoonjeet. Nee, maar je hebt verschillende soorten mensen. Maar dan heb je goede mensen, maar je hebt hele goede mensen ook.
0: Ja.
1: Die bestaan ook. Je hebt slechte mensen, maar je hebt hele slechte mensen. Evil heb je ook. Weet je, John ke deal me echt khali krabi ba. Maar koi ke deal me bout achai hai.
0: Je bedoelt, je krijgt pas ziel na haiga, hè?
1: Silo's. Ego rakshas gewoon.
0: Rakshas.
1: Nee, maar koi admike hem ook deuta bolila, deuta.
0: Deuta.
1: Deze deuta,
0: deuta.
1: Dus in die categorie valt deze man.
0: Deze man,
1: hoor,
0: ja, deze man valt inderdaad in die categorie. Bota chadmi, bota chadmi.
1: Bout. O chalak. Ik tot chalak, ik tot chalak. Hey,
0: dat soort mensen kom je weinig tegen, hè? Chalak
1: die combinatie,
0: en
1: die combinatie is wat moeilijker.
0: Heb je gezegd, Hamlok Bhati, ja, we hebben allebei ook in mijn ja, ook om okker met Jada heiga.
1: Ja, maar Ravi en ik gaan zo ver terug sinds onze studententijd al, hè, Loi. Dus Otana Purana doosti, dus dat is geweldig.
0: Ja.
1: Nee, nou ja. Hartstikke leuk en gefeliciteerd, als dat zo is.
0: Ja, nee, het is zo. Johan, dat is met zekerheid te zeggen.
1: Hamlok in Ambalais, hè?
0: Hamlok in Ambalais, maar ja, nee, kijk.
1: Ik ga je feliciteren, Karilo.
0: Ravi,
1: als je toen Hamlok in Sunnet gaat eten, dan
0: heeft het geen zin. Toen Hamlok in Sunnet, Ravi, dan uitnodiging toe Parthadi, hè? Dus dan...
1: Doe je gaan met Hamlok Haarlem Pohonjabe. En 2 uurtjes zijn we in Haarlem, 100%.
0: Nou, ze komt TV, of ze kan TV hem nog hebben. Bjarn Barka wedstrijd tegen Nederland, Duitsland in de arena.
1: Bahut Barka. Hé, hey, nee, maar Lloyd, je leidt me af, boy.
0: Abkontje, Bijl.
1: Ham daadko van dat wat jij leidt.
0: Ja, kunstgebied.
1: Wie is geïnteresseerd in voetbal? Niemand. Iedereen is geïnteresseerd in daad.
0: Ja, maar de kikker daad na mooi heet.
1: Koller. Door daad koller ke over hem.
0: Hamar koller. Hamar wala
1: wit. Gewoon kleur heet.
0: Hamar wala heiga na heiga bruin of wat dan ook. Ujjar bhi na heiga. Het zit er tussen ujjar en bruin. Want ham koffie heb hier pila toch. Maar eigenlijk, Sabir, je hebt toe koffie pie. Dan moet je eigenlijk je mond meteen spoelen. Want je koffie, ik doe nou mond spoelen karier. Dan gaat het aanslag. Ja, dat wap je toch?
1: Ja, nee, zo is het. Maar heb jij ooit je tanden laten bleken?
0: Ha, ik dan hem Kareli. Ja, ik heb 1 keer laten doen, maar
1: Die
0: ja.
1: Er,
0: Nou ja, nou ja. Tijdens het bleken, of bedoel je dat?
1: Nee, daarna, ja.
0: Daarna. Nou ja, nou.
1: Heb je het helemaal wit laten doen, of een beetje?
0: Nou, in hem ze wit na de kateren, maar nou ja. Niet echt bijzonder. Hij heeft daarmee
1: gelijk dan Udjarkar.
0: Maar dat toen raad ik je lid.
1: Dat was Barito, maar dat was.
0: Dat was toen Chidori, hè?
1: Dat was Bariga.
0: Bariga, hè?
1: Ik dan Ujala hoe jij gaat.
0: Ujala, zeker.
1: Nee, maar ik heb dat soort dingen nooit laten doen. En hem daarbij laten bij je, en naar Karabé.
0: Hoe kijk je daarnaar toe?
1: Nee, ik vind dat niet mooi uitzien. Dus. Als je een beetje donkere huidskleur hebt, toch, bruin, en je tanden zijn helemaal spierwit, ik vind dat afsteken.
0: Hé?
1: Nou, moeilijk, Ega.
0: Nou, moeilijk.
1: Nou, moeilijk, Ega.
0: Okay.
1: Maar weet je, je hebt verschillende kleuren tanden, toch? Maar die kleuren,
0: ja.
1: Die zeggen iets over je gezondheid. Dat wist jij niet, hè?
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Acha, daar wil ik naartoe. Daar wil ik
0: naartoe. Ook Jan Kebab betalen, want zeker dat in onze carrière te klaar doen.
1: अब देखिए अच्छा सुनने वालों दुई को तांतार सब बतियाएगा कॉफी अच्छा आई में दुई को तांतार सब
0: एगो तांतार से कम लोग जानी लाते हो आओ मेरे मेरे जवान के क्या नाम है क्या
1: Maar Suna, reclame om lukt ook.
0: Nou, reclame nou mag ik er maar Adam, ja, Almere. Ik weet wel, hopelijk, hoe wie zullen het zeggen? Hem lukt gecorrigeerd, hoe tandarts, hoe Hindustani tandarts zeggen?
1: Je hebt witte tanden. Je hebt gele tanden.
0: Gele tanden, ja.
1: Je hebt groene tanden.
0: Groen, hè?
1: En je hebt zelfs blauwe tanden. Hoe vind je die?
0: Wacht. Groen en blauw hebben cabine de kleren.
1: Toen had je aan het rennen?
0: Nou.
1: Wit, geel, groen, blauw. Chargo kleur daar.
0: Wit, geel, groen, blauw.
1: Op hem toch een batabe, hem dat rabat. Op hem batabe toch een... क्योंकि मतलब कौन सी है देख दतरवा लिखे इस भाई से अच्छा हम छोटा में बताबे खेल तंद दी हर कहने में तो मेस्ट आदमी के खेल तंद
0: मेस्ट
1: नरमाते यू ओदर वर्ड क्लोरे ये तंद खेल हेट बतेकन नीट दैट्स अ स्लेक्टर वर्डन हेट ग्लासूर दैट ओन्स अ तंदन विट हाउट स्लाइट वार्डोर हेट ओंडरलिगेंडे डेंटिने de tweede laag van de tanden zichtbaar wordt.
0: Yeah.
1: Dus ook er met de tweede laag wat je hebt, het is geel. Op een wakke laag wat Udjar banaai ze, Bhagwan. Hem dan niet Udjar banaai ze. Karia banaai de wat Maar op een of andere manier, yeah. Heb je erover nagedacht?
0: Nee, ik heb er niet over nagedacht, nee.
1: Kitor daad je karia had, kan je ze toe lakte?
0: Hey. So,
1: dat je kunt het uitproberen, hoor. Leuk.
0: Ja, ik probeer het een beetje. Ik probeer het een beetje te visualiseren voor mezelf. Van, hey, maar wat kan ik hier?
1: Of als Coca-Cola wit zou zijn plotseling en niet meer zwart. Hamlok, ik kook kariachit naar Kaila Pila, behalve Coca-Cola.
0: Coca-Cola, ja.
1: Ook daar moet je bij stilstaan.
0: Maar Coca-Cola,
1: hè?
0: Juist.
1: Oké, koffie is ook zwart.
0: Ja.
1: Nee, maar Coca-Cola hè, hoort zwart te zijn. Maar je tanden horen wit te zijn.
0: Wit te zijn,
1: waarom?
0: Ja.
1: Je tanden kunnen toch ook zwart zijn?
0: Ja, dat kan ook.
1: Verfie kan dat hier ook doen. Action met je hier.
0: Kleursel, dan gaat hij, dan heb je een andere kleur. Hey.
1: Een beetje een goeie action, sap kooi hem ook?
0: Ja.
1: Maar als je verfie kan... Hem zo'n nieuwe sasta hij gaat spreeuwen. Ik ga groen wel toe killen, maar ik ga karia wel. Dat was verfie kan daar kooi hem ook klaar.
0: Ja.
1: Dus... Ben je echter jonger dan 40 jaar en zijn ze geel...
0: Ja.
1: Dan komt het voornamelijk door drinken van koffie, thee, rode wijn,
0: de klutte.
1: Ook kan het komen door slecht onderhoud en daardoor tandplak. Nou, ik ga je zeggen, ik heb altijd gele tanden gehad. Ik dronk geen koffie. Ik rook niet. Ik drink geen rode wijn. Tabo geel laha. Dus van nature gewoon geel laha. Dus dat er wat je liedjes bij kan moeder naar tekenen.
0: Oké, mooi.
1: Bruine tanden. Oké, okay, actually bruine. Gele wali hoor je het hoor. Actually bruin. Bruine tanden. Krijg je van roken, veel koffie, thee of rode wijn. Hé, hoe heet je Juan? Of een slechte mondhygiëne. Hoe vind je die?
0: Ja,
1: nee, dus toen heb ik een mooi onderhouker in Japan gebeten. De bruin hoor jij.
0: Bruin hoor jij, ja.
1: Of grijs. Toen grijs naar bestaan hoor je toch? Grijs is eigenlijk blauw.
0: Ah.
1: Ja, dus
0: maar wanneer wordt het grijs? Wanneer wordt het grijs?
1: Abhamt ook een batijl. Dat is kundig naar wat hier. Parket ook een batijl, beetje. Oké, als de zenuwen in een tand afsterven.
0: Ja.
1: Dus als die zenuwen afsterven door een infectie of een trauma...
0: Okay.
1: Dan wordt je tand dof en grijs en blauw.
0: Dus is hij toch dat wat er niet blauw grijs is? Ja.
1: Dus dan moet je, dan moet je zo snel mogelijk naar de tandarts.
0: Naar de tandarts,
1: toen we een wortelkanaalbehandeling deed.
0: Huh?
1: Want dat is de meest gebruikelijke manier om de tand te redden, hoor, Lloyd.
0: Ja, ja.
1: Daarna, dat was marjaiga.
0: Marjaiga.
1: Ik word dat bij marjaiga, toch?
0: Ja, ja, dan moet het eruit
1: dus
0: gehaald worden.
1: Dus ook een wortelwana mooi, toch marjaiga.
0: Ja.
1: Maar om maar eens een paar keer te zien dat dof hoewega of grijs hoewega, blauw hoewega.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en dan, het komt niet vaak voor, maar sommige zwangere vrouwen hebben dus die gebruiken een of ander antibiotica. Die krijgen daar ook grijze tanden van.
0: Oh.
1: Dus toch eens kijken. Lloyd, je kunt ook op je tand natuurlijk ook een diamant zetten, hè?
0: Vooral bij de vrouwen, dat ze dan zo'n diamant laten plakken of wat dan ook.
1: Maar je hebt ook roze tanden trouwens.
0: Roze tanden? Roze
1: roodachtig,
0: tanden?
1: Roodachtig gekleurd. Oh? Dit komt weinig voor en gebeurt alleen bij direct trauma. Dus kon een jabber trauma te kunnen hier, dan kan het zijn dat je... Nee, ja, Rian Likhalen, ja. Door ouders toch een chorke tjallig hebt plotseling, doordat ik de bros zou zeggen.
0: Toen trauma over na, wat ja, toen elke keer je trauma over wat ja, dan moet ik denken aan die boete van jou van €430. Dat je dan plotseling dan een roze tand krijgt. Hé, nou
1: is het ook over wat jij gaat, Beer.
0: Omdat een trauma over wat jij gaat. Is ook een trauma voor mij.
1: Over je trauma moet je niet steeds blijven praten, anders blijf je zitten in die trauma.
0: Want
1: toen met Beer gaat, weet je wel, hoor. Is niet goed, hoor. Is niet goed, hoor.
0: Is niet goed, is niet goed.
1: Groene tanden.
0: Ja.
1: Verband houden met geelzucht of leveraandoening.
0: Nee, groene tanden. Dus ja. Dan moet je snel naar de huisarts, hoor. Want,
1: dus lerkenlijk, vooral bij kinderen zie je dat. Als hun tanden een beetje groen eruit zien.
0: Ja.
1: Maar ja, wees alert. Er is een probleem. Oké, geelzucht of leveraandoening. Je kunt dus leverproblemen krijgen. Hè, dus je tanden verraden dus veel, hè, over je gezondheid.
0: Ja.
1: Toen was het er, maar nu lach je niet meer, hè?
0: Nee, nu lach je niet meer. Hey, maar toen wat jij over geelzucht. Dus hamlok, ab hamlok, roze lurken, apenke. Dat wat eigenlijk keizen, dat wat gezondheid, wat keizen.
1: Nou, roze, nou hoeft maar laten we het vandaag wel doen.
0: Ja, we laten we vandaag
1: doen. Laten we vandaag controle doen.
0: Kijk bij je kinderen. Kies op een geelzucht en je als het groen is, dan doe je een geelzucht. Na je peri gaat in Jarwawe of zo. Nee, maar dan moet je naar de huisarts gaan. Hey, was zijn naam
1: eigenlijk? Ga niet naar de Bonhoeman, hoor.
0: Eigenlijk zijn naam is peri gaat in Jarwawe. Werkte dat ding wel? Peri gaat in?
1: Boy, Lloyd, ik geloof niet in die dingen.
0: Ik geloof ook niet in die dingen.
1: Maar mensen hebben er baat bij kennelijk, dus... Het zal wel, als je er baat bij hebt en erin gelooft. Maar
0: ik geloof er niks van.
1: Zo'n, toch kijk een hartprobleem, heiga. Toch kijk een nierprobleem, heiga. Of toch kijk een leverprobleem, heiga. Moet je dan naar een bonuman gaan? Moet je dan naar een iemand gaan, John Utakiga, Pokiga? Kijk toch kijk je datra, jijke. Toe op nebol, Lloyd.
0: Datra, ik zou altijd naar datra gaan. Altijd
1: je moet naar die dokter gaan. Of die dokter altijd. Het oplost, dat is punt twee. Maar natuurlijk moet je... Een medische hulp gaan zoeken bij
0: ja.
1: Ja. He? Logisch toch, Lloyd?
0: Ja, logisch. Ik kan me herinneren. Hamjani, dat is een naam met heer inderdaad voor Piri, geelzucht. Altijd naar die man. Bolejaki Jarwali. En dan weet ik veel wat ze deden. Ik denk naar geel.
1: Ja, nou ja. Hoe zit je over hem ook wat jij zegt, rustig is dat, Lloyd. Over huismiddeltjes, over je heil zoeken bij alternatieven. Kunnen we een keer rustig over hebben, want het is een uitgebreid onderwerp.
0: Ja, maar we kunnen daar
1: ook... Maar ook erbij mee, bood lacherig toch in de macht krijgen, Lloyd. Ja.
0: Omdat mensen die mij kennen, die weten van hoe ze het met hem nabrieken. Maar ja, Admilonke kon je soms hier.
1: Nee, maar sommige mensen hebben er misschien baat bij. Koffie aan pila, Tjalloy.
0: Had je toen koffie aan pila tussendoor pijga?
1: Lekker, man.
0: Maar praten we vanmorgen over het voetbal of niet? Want we hebben ook een Noah Bones coach. Dus ik verwacht dat morgen Nederland een geweldige wedstrijd gaat spelen. En met een paar nullen, met 5-0 van Duitsland gaat winnen.
1: Jazeker, jazeker. We hebben nu een geweldige tovenaar. Als bondscoach. Ook haar naam is Savi. Savi. Dus we hebben nu een tovenaar, Lloyd. Abjana, leuk hoor. Dat gaat ook nooit meer lukken. Die man heeft 2 dagen met zijn toverstok gezwaaid al daar.
0: Tijdens de oefeningen. Maar ja, doe je roos met uw kaart.
1: Bian, toen de kena. Bian, Duitsland kent je haar tegen Nederland.
0: Doe je roos met uw kontje uw kaart per je.
1: Wonder. Want Adamia tovenaar na hij gaat. Nee, dus de verwachtingen moeten temperen.
0: Even, ja.
1: Zo nee, wel. Dus ik daai me na hoi ga. Maar wie weet dat we op termijn iets leuker gaan voetballen weer. Maar voetbal hangt ook af van het talent wat je hebt, hè, Lloyd.
0: Maar hebben ook het talent op haar
1: in je team? Nou, niet helemaal. En ook het plan. Dus je moet talent hebben en je moet het plan hebben. Doe je gewoon als ego naar Higa mooi, dan gaat het niet lukken.
0: Nee, oké.
1: Je kunt een plan hebben, maar als je het niet kunt uitvoeren, dan heb je er ook niks aan.
0: Ja.
1: Dan moet je plan weer aanpassen. Dus je moet wel kijken naar je materiaal, kon materiaal bij hem mee. Daarop moet je een plan maken en vanuit daar moet je proberen dan successen te behalen. Dus ik ben benieuwd. Hij doet voorzichtig aan, hij heeft niet al te veel gewisseld. Sapkoi Sochitra, Barca schoonmaken in 1 keer. Natuurlijk niet, jaar. Dat gaat hij niet in 1 keer doen. Hij begint met de groep van Koeman. Koeman keer groep van Orduitin, Janne Orlaisbaumen, maar niet veel. Nu gaat hij beginnen, nu gaat hij kijken. Maar ik denk dat hij over een jaar misschien wel 10 nieuwe mensen erbij heeft. Dire, hoe implementeer ik Arigato? Ik denk met Toroyaar.
0: Ja. Ja,
1: nou ja. Toen hele spits, altijd toch het Horonica Dega zomaar
0: leuk. Nee,
1: maar waarschijnlijk is Brian Brobbey morgen de spits.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Malen is geblesseerd afgehaald.
0: Maar kan het zijn dat die spelers, omdat Savi Kego op naam Hega, is een Nami Admi Hega, dat ze beter hun best gaan doen om in de pitch te blijven bij hem?
1: Denk nee, want Koeman had ook een geweldige naam als speler nou, en als ja, coach.
0: Was jij een fan van Koeman?
1: Jawel. Hij heeft wel goed werk verricht, hoor, Lloyd. Kijk, laatste periode was niet goed.
0: Ja.
1: Laatste WK was niet goed. Die paar wedstrijden, nou ja, de manier waarop Nederland tegen Marokko heeft gespeeld, dat was niet goed.
0: Nee.
1: Dat is fout.
0: Ja.
1: Maar Koeman twijfelde waarschijnlijk over de kwaliteiten die hij had.
0: Maar ja, goed. Ik denk
1: dus toen heeft hij een smerig plannetje bedacht.
0: Ja.
1: Maar dat plannetje heeft niet gewerkt. Nee. En het is als een boemerang teruggekomen.
0: Ah, jongen.
1: Dus dan kun je liever attractief voetballen en dan ondergaan. In plaats van zo je te verschuilen en onder te gaan.
0: Toen Janega Jumbo ke eigenaar was.
1: Frits van Eert.
0: Ja. Hamlo ook persoonlijk dat ja niet,
1: maar nee, Frits van Eert ken ik. Ja, natuurlijk, ja. Motorliefhebber, maar ook een schoemelaar een beetje. En had heel veel cashgeld
0: in de koelkast bewaard, in een beveiligde koelkast. Bala zoals te konen mi paisa, het na der paisa, koelkast me kan hij bewaard krijgen.
1: Garwa bhar me bhar Allah, ja. Rakam rakha jaga pe.
0: En dan denk je van zo'n ego barka directeur, eigenaar van een groot supermarkt. John, is het kamer, dan ben je toch niet goed bezig, vind ik. Hè? Dan moet je, of je hebt een dure hobby.
1: Nee, dat moet je niet doen.
0: Heb je een dure hobby of zo.
1: Toen bat je elke rol. Lloyd, toen bat je elke rol. Ik bericht
0: van
1: Hila.
0: Nou ja, deze man, Frits van Eert, John Mokke, eigenaar, zijn zaak loopt nog. Hoe politie gaan rechter Robben een keer, of advocatuur een keer, Toulon, Aike, Hamar, Koelkaswa, Jaike, Dekelie, Kikaham, Pijswara, Katri. Maar het was om een of andere reden had hij dus dat geld daarin bewaard. Dus ja, het zal wel. Maar ik vind het wel een beetje vreemd. Kun je maar koelkast mee doen. Het naar het heerpijsa. Rukje.
1: Donnegelen.
0: Ja.
1: Hij mag ook bericht mailen. Zijn naam zijn.
0: Prim en Rosa.
1: Nee. Oh. Ria stuurt mijn bericht.
0: Oh, Ria's.
1: Ria's Ahmad Ali. Van Yadgar.
0: Ja.
1: Hij stuurt me net een bericht. Dus ik denk van, dekje, kon je het huis bij Ria's, ja.
0: Ja.
1: Ria's, je het huis gaat dat takleel aan het doen. Even letterlijk een klein stukje. Beste Anand, een jaar terug op 21 september was ons concert in Meervaart. Dus Ujjalike concert, John de Haan, terugkijkend op 20 jaar Yadgar Orchestra, zeker een van onze meest bijzondere ervaringen. Nogmaals heel veel dank aan jullie allen die tijd nog moeite hebben gespaard om er een prachtig geheel van te maken. Nou, leuk hè? Ja. Dat soort jaar, eventjes.
0: Kijk, Damien Cablé het nou jaat kreeg, heeft hij
1: omdat het nu een jaar terug is gebeurd, ja?
0: Ja. Nou ja, het is hem bijgebleven dus. Maar leuk, het is ook leuk dat hij zo'n bericht stuurt. Dat hij het ook daaraan...
1: Superleuk.
0: En dat hij, dat hij daar een mooie tijd van heeft meegemaakt bij ons hier.
1: Ja.
0: Het was ook mooi. Behoud bizar een concert eraan.
1: Luid. Kun jij, staat jouw computer nu aangesloten dat je iets kunt afspelen? Ja, toch? Vanaf YouTube? Of vanaf een...
0: Kontje te mangen.
1: Oké, ga maar even naar onze Facebookpagina als je wilt.
0: Facebookpagina.
1: Ujalawali. Even online.
0: Ja.
1: Vandaaruit moet je even een fragment even erin gooien. Wij houden van verrassingen, toch?
0: Achja.
1: Ik praat het intussen aan elkaar. Afgelopen weekend hadden we natuurlijk ons concert, Sunewalo. Greatest Voices of Bollywood. 19 september keren Hameerva Theater mee. Maar wij van Ujala houden altijd van uitstapjes. Dus er is altijd wel een verrassing. Er is altijd wel iets wat je niet verwacht en het gebeurt. Bam, leuk. Om het evenement nog leuker te maken. Nu was er een meneer daar, twee mannen. Die kwamen binnenlopen met de directeur van de Meervaart. En ik sprak ze natuurlijk in het begin al. Dat verhaal heb ik volgens mij heel kort verteld. Geweldige muzikanten. En één van ze was een zanger. Marokkaanse zanger. Toen heb ik hem gezegd van luister, jij moet even 2 minuten on stage, joh. En nu hebben we net, Lloyd, een paar minuten terug het fragment op onze Facebookpagina gezet. Dat wil ik natuurlijk delen met al die mensen die misschien geen Facebook hebben of denken van later taken bij. Hamlok tulunke sunawe mangila sunewalo. Dus Lloyd, als jij zo ver bent, dan gooi je hem erin eventjes. Dit is een fragment, een Arabische man die dit gaat schrijven. Heb je het fragment kunnen vinden, Lloyd?
0: Nou ja, ik ben nog even bezig. Tablet op het jaar.
1: Oh, toen ben je bezig, wat heb ik traag, boy. Je bent traag, hoor. Hoe wil je het hebben? Wil je het anders hebben?
0: Praat maar door.
1: Dus op onze Facebookpagina, Sunewalo, toen je je declareert, ons komend festival trouwens... 1 november, voor je het weet is het 1 november. Abidjan Aiga door, maar het is de eerste dag van november al. Hè? Dus vergis je er niet in, Sunewalo. Oktober, Jahan Bittel, 1 november gooi je. Dus na zoiets je, ik mag naar baat. 1 november, Diwali concert rega meervaart mee. Toe aie, toe dikje, barka verrassing rega bij. Abem namangila batawe, sap verrassing won. Maar komende dagen, dhire hem luk tolunke batawe. Kaisan rahiga, konchi rahiga. Maar als Lloyd zover is, wil ik jullie eerst dit laten horen eventjes.
0: Lloyd, ben je ready? Ja, ik ben wel ready.
1: Oké, op onze Facebookpagina en dan van Lloyd. Dus als jij daar bent.
0: Ik ben er.
1: Nee, maar je moet...
0: Even kijken hoor. Dit is hem dus. Ja.
2: Mag ik een groot applaus voor niemand minder dan Mr. Yassine Boussaïd. Woehoe! Yassine!
3: Ja, grote vriend. Zijn we
2: leuk dat je er bent, man.
0: Wil je dit stukje nog overslaan, Anand, of wil je dit stukje laten horen?
1: Nee, je mag lopen.
2: Nogmaals, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Deel 2 van deze prachtige avond. En ik kwam met 2 muzikanten binnen. Meer uit het Arabische repertoire. Maar zoals jullie weten, Arabische muziek en muziek uit Zuid... Azië, die lijken heel veel op elkaar. Sterker nog, het zijn bloedgroepen die bij elkaar horen. En die 2 muzikanten kwamen binnen, hebben al eerder een keer gejamd met deze fantastische muzikanten achter ons. En ik sprak Anand en zei, kunnen we misschien iets 2 minuten gewoon improviseren? Muziek gaat van het hart, verbroederd. Ik ben zelf opgegroeid met die fantastische films en prachtige muziek van onder andere Mohamed Rafi. Dus voor mij is het altijd een soort thuiskomst. En ik ben ontzettend blij en trots en vereerd dat ik jullie altijd mag ontvangen hier in de Meervaart. Blijf delen, blijf creëren, want vooral in deze tijd hebben we elkaar nodig. Dank jullie wel.
0: Ja, dat heeft hij mooi gezegd.
2: Super,
0: ja,
2: dankjewel Yassine. Een geweldig applaus voor Ridwan Asmar.

0: Ridwan Asman, kippenvel momenten, Anand.
1: Live recording, live recording.
0: Geweldig. Diwali Festival of Lights Aris in Wallo, 1 tarik november. Orbi Meervaart Theatermeer. Dit was afgelopen zaterdag 19 september. Meervaart Theatermeer. Nou ja, Anand heeft het er al over gehad. Hè, Anand?
1: Wat een wauw moment, hè?
0: Ja, ik ham zullen drie hem kan ik kippenvel houden eraan.
1: En dan moet je voorstellen dat je dit live meemaakt.
0: Ja.
1: Boy, in die theaterambiance. Kijk, John Mahakhaiga live mee. De mensen, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. John Mahakhaiga live mee. Unara higa jasunie aise.
0: Ja.
1: Maar je moet er echt bij zijn geweest. Dit soort dingen moet je live meemaken. Je moet getuige zijn geweest, Lloyd.
0: Ja.
1: Dan voel je hem door Nas John Haiga, Roa Sakhara
0: Hojaiga.
1: Geweldig, geweldig, fantastisch. Wij gaan weer een... we houden van die uitstapjes tijdens ons concerten. Dus komend concert, Tobhi Verwakkerie, een heleboel hele leuke uitstapjes. Verrassing per verrassing per verrassing. Dus 1 november, Sunewalo.
0: 1 november, ja. En koop je kaart toe Jildisab en Kartwakinle via meervaart.nl vanaf €15. Wacht niet te lang, toe Age Sikine, toe Age Beutje.
1: Het is toch geweldig, hè? Hoe muziek verbroedert, hè, Lloyd?
0: Ja. Dat heeft hij ook goed verwoord, de directeur van Meervaart.
1: Ja, maar zo is het gewoon.
0: Ja.
1: Maar dan hoor je die man spontaan. Geen oefening, niks, hè, Maria.
0: Na.
1: Dus toen we op Kjalker, je in haar geoefend of zo, je gewoon bam, on stage. En de muzikanten moeten die

0: Want je raad Alabra, hè? Wat kan die man toch goed doen?
1: Ja, Alabra. Hey. Ja, ja.
0: Geweldig.
1: Maar ook de muzikanten die dan zo fantastisch volgen en begeleiden. Direct in één keer, boom. Ah. Geen oefening, niks, hè?
0: Kuchina.
1: Dit waren allemaal topmuzikanten. Ja. En natuurlijk Abkir Higamoka, Avishkarke. Dit was Mumbai Beach. En de volgende is dan Avishkar. En als je badal kehamlok, proberen wij die Hindustaanse cultuur verder te brengen.
0: Ja.
1: Elke keer weer, Lloyd, dat doen we al sinds 1990. Kit nadien hoe je
0: gaat.
1: En we blijven het doen zolang wij kunnen. Jitna din hum log ke jitna dam hum log ke rahega jitna talak dam rahega karab hum log okar baad dusar koi karega en zo gaat die cultuur steeds verder. Ja. Leuk, hè?
0: Mooie afsluiter. Ja, zeker. Aaron, dankjewel voor vandaag en
1: mooi zereje.
0: Hou
1: je goed. En de komende dagen even geen koffie en chai met mij natuurlijk.
0: Nee, maar koffie en chai blijven natuurlijk doen. Maar de komende dagen niet. Maar ook er baat mee. Ik weet niet wanneer jij weer terug bent. Dan,
1: ik ga een paar hele leuke vervangers erin gooien.
0: Ja.
1: Dus komende dagen even zonder mij. Maar wel met Lloyd en met andere leuke collega's. Dus toen ons sunie koffie en chai.
0: Koffie en chai.
1: Nou mooi kan je Lloyd te gaan meebetekenen.
0: Sunda, ham jaila take aina me datwa. Kan je hem Aina ke samne thara rahi tu bole ki van Aina ke samne jo thara rahi hai dan moet je iets naar links draaien en dan moet je kijken naar de omvang van je buik. Ham draai
1: je bent geschrokken, hè?
0: Ham draai
1: je je bent geschrokken, hè?
0: Ham draai je hem na iets wat nou is het ja
1: goed correct voor
0: dus goed correct voor dus als je voor die spiegel staat dan denk je ai sab chiz mooi to hai ga sab chiz apan jagah pe hai ga dus ik heb probleem na maar zodra je even je staat voor de spiegel maar kan niet even toe op een ding links gewoon je or I know met taketa to the radio je echt
1: Na je kan
0: chonde.
1: Kijk maar recht vooruit, kijk maar recht vooruit.
0: Dankjewel Arend.
1: Dankjewel, mooi zijn je, groetjes. Hoi hoi.
0: Hoi.
2: Zindagi jaane kahan
0: Ja, dat kan niet zo'n hey. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Een hele fijne middag. Mooi zeg hier. De herhaling om

dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien het, door Zalgren het. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel het, door Shadi honne wel het. Ja, kizika moende sanskar het. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens één persoon om het leven gekomen en zijn zeven mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïnse kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de eerste openbare zitting. Bij het ongeval in juni kwamen drie 12-jarige kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 km afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
4: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal een kleine 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, voor de grens 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens ook 10 minuten extra reistijd. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A6 van Lelystad naar Emmeloord, tussen Lelystad-Noord en de afrit Zwift-Torbant. Er is daar namelijk een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Lelystad is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, suno walo. Main hu Amit Jairam. Aur yeh hai aapka Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station. Jahan pyar, khushi aur masti milta hai.
3: जाना सोना चिड़ैया

0: Through this melody, the harmony and the beautiful sounds of her music, her voice, silently we are doing a prayer for her. And I know that she will, this legacy that she has left with us, this will only give us the responsibility to do good music forever and ever. Thank you, Lataji, for your music, your contribution. Thank you.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is minstens 1 persoon omgekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Orkaan Polo is voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. Er worden daar morgen overstromingen en aardverschuivingen verwacht. En de politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Zwift-Torbant ook 10 minuten vertraging. En verder een korte file op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Trumps Vredesraad heeft vandaag een plan gelanceerd van $2,45 miljard voor de wederopbouw van Gaza. Het geld is onder meer bedoeld voor tijdelijke huisvesting, herstel van ziekenhuizen en infrastructuur- en veiligheidsprojecten. Voor de uitvoering zijn Israël en Hamas nodig, maar zij verschillen van mening over de ontwapening van Hamas. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Zwift-Torbant ook 10 minuten vertraging. En verder een korte file op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
3: Ujala's Sona Chiria.

You are. Ujala Radio Headlines. Het internationaal strafhof heeft voormalig rebellenleider Mohammed Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Trumps Vredesraad heeft vandaag een plan gelanceerd van $2,45 miljard voor de wederopbouw van Gaza. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is minstens 1 persoon omgekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. En voor de westkust van Mexico worden morgen overstromingen en aardverschuivingen verwacht vanwege orkaan Paulo. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: BNR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala Lare Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht, gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Wilberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi, muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Een Russische militaire helikopter is heel kort het Poolse luchtruim binnengevlogen. De Russische Mi-8 kwam vanuit de regio Kaliningrad en bevond zich tot zo'n 300 meter over de grens. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in en zette grondtroepen en luchtverdediging op scherp. Russische schendingen van het luchtruim en incidenten rond de oostflank van de NAVO komen de laatste tijd vaker voor. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The Khroost. Kehak. The best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Bas tu chahiye. Ujala Radio. Hindustaanse sound van Nederland via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
8: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij de Drecht-tunnel 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijs hoort ook een kleine 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder is de vertraging een kwartier. Komt ook door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij onder strikte voorwaarden. Inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Een Russische militaire helikopter is heel kort het Poolse luchtruim binnengevlogen. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in. Het internationaal strafhof heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. En bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is minstens één persoon omgekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar alweer 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest alweer 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier, heeft te maken met werkzaamheden daar. Door een auto met pech op de A50 van Os naar Arnhem staat het vast tussen Renkum en Knoopend Grijshoord. Daar ook een kwartier vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Knoopend Galder is de vertraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

En dat vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur een WhatsApp.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोने में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al drukker te worden op de weg en op een aantal plekken ook flinke vertraging. Zoals om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Afrit Valkenswaard en Batendorp heeft een auto in brand gestaan. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. A15 Europoort richting Gorkum. Voor Alblasserdam 10 kilometer file met ruim 1,5 uur vertraging. A58 Tilburg Breda tussen Tilburg Centrum en West en Ulvenhout. 11 kilometer file met ook bijna 1,5 uur oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is in ieder geval door. Dan de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt De Hocht bijna 1,5 uur oponthoud met 8 kilometer file. En tenslotte de N2 Maastricht-Eindhoven. Voor Veldhoven een ongeluk. Rechterrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio.
3: Ujala's Sonar.

0: Ujala Radio. Tujane is toch mijn favoriete radiostation.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

मुझे जमाना लगे ja daar is hij weer hoor. Zo komt hij binnen dit uurtje de stem die elke snaar van je hart weet te raken. Dat is natuurlijk Arijit Singh met Zamana Lage. Uit de film Metro. Live in een metro. Ja, de nieuwe versie. Ja, een prachtige mooie gana dat je meeneemt naar die ene liefde die je nog steeds voelt. Zelfs als de wereld doorgaat alsof er niets is gebeurd. Ja, zoals Arijit het zo mooi kan zingen, zo voelt de tijd even alsof het stilstaat. Ja, Zamana mag dan nog wel even doorgaan, maar jouw wereld bleef bij die ene persoon hangen. Ja, toch? Ja, het is weer tijd voor een heerlijk uurtje Ujala Radio. Ja, zet dat volume net wat hoger. Laat je hart dansen op de beat. En onthoud, je bent precies waar je moet zijn. Hier bij Dunia Kamishur, Hindustani Hit Radio.

Al we toch akele Gietjehna. Ja, je hoort de stem van Sandeer Soudin. Samen met de toppers van Freestyle. Onder andere Sujal Umrao, Nile Matadin en Satyam Matadin. Ja, of ze nou in Suriname zijn, in Nederland, in de VS of in Trinidad. Ja, de groep laat overal zien. Muziek is meer dan geluid. Ja, muziek is familie, het is gevoel. Kortom, het is Freestyle. Ja, de heerlijke energie die je voelt hier bij Ujala Radio. Ja, Arwobi, Ami, Jerem, Kesaat, de heerlijkste hits en de beste Ghana, vol met positieve energie. Ja, Tujani, hè? Energie is besmettelijk, dus laat vandaag jouw positiviteit de wereld aansteken. Uit de film Amar Prem Ki Prem Kahani, Ghana Kanam Hikasturi, de prachtige mooie stem van Arijit Singh.

ook weer zo'n prachtige mooie nummer van Arijit Singh. Ja, hij laat de liefde als pure essentie klinken. Ganan Kanam Hek Kasturi. En Kasturi is de zeldzame geur uit de Himalaya-gebergte. Ja, het is onvergetelijk, het is onweerstaanbaar en het is diep verbonden met onze ziel. Het is alsof je geliefde zich als zout oplost in water. Ja, onzichtbaar, maar altijd aanwezig. Ja, dat is een mooie vergelijking, toch? Ja, ware liefde is geen moment. Het is een geur. Ja, het is een geur die blijft, een gewoonte die raakt en een verhaal dat eeuwig, maar dan ook voor altijd resoneert. Ja, prachtig mooi. De stem van Arijit Singh komt uit de film Amar Prem Ki Prem Kahani. Ja, die kwam uit in het najaar van 2024. Ja, nog steeds genieten we van de mooie nummers. De heerlijkste Ghana en de beste beats hier op Ujala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Ik hoop dat je heerlijk enthousiast en ontspannen erbij zit. Geniet van de mooiste muziek, Ghana. Die je hart sneller laat kloppen. En af en toe ook je voeten sneller laat bewegen.

Ja, dromen die zich ontvouwen en hoop die uiteindelijk werkelijkheid wordt. Ja, Ganekraam heet Gwaaiespori. Ja, gaat over een onvervulde wens die ineens werkelijkheid is geworden. Ja, komt dus uit de film, of nee, is geen film. Het is een serie en die heet Call Me B. En je hoorde zojuist de stem van Jubin Nautiaal. Heerlijke beats en good vibes hier bij Ujala Radio.

beat. Dat draait om pure zelfverzekerdheid en heerlijke feestelijke gelegenheden. Ja, blijf vooral bij ons, want ook na deze beat komt nog meer heerlijke mooie Ghana. Ghana waar je volop kan genieten en ook past bij elk moment van de dag. Zoals deze prachtige live uitvoering van Man Mirijan samen met Wotjeli, die we kennen van heel wat jaren geleden, maar zo weer in een nieuw jasje wordt gestoken. Ja, een bijzondere mashup van twee tijdloze melodieën die samenkomen in één muzikale ervaring. Met

Ja, een stukje nostalgie wat je doet denken aan de Bombay Vikings destijds in de vroege jaren 2000. Met hun hit Wotjali. Ja, en een stukje hartstocht. Een liefdesverklaring. Maan Meridjan. Een belofte om nooit los te laten. Ja, en zo krijg je hartstocht en nostalgie die samenkomen, mooi gecombineerd zijn. In een mooie melodie die blijft fluisteren. Van blijf liefhebben en blijf herinneren. Ja, Maan Meridjan en Wotjali samengebracht in één bijzondere mashup Ghana. Twee tijdloze melodieën die prachtig mooi zijn samengekomen, toch? Ja, en dan zijn we nu hier bij Martin Garrix. Samen met Arijit Singh. Ja, Ghanese naam heet Weightless. Dat staat voor gewichtsloos zijn. Ja, de officiële muziekvideo is destijds in India opgenomen tijdens Krishna Janamashtami feesten. Ja, en in de clip zie je dan menselijke piramides die ook bekend staan als Govinda's. En die staan een symbool voor samenwerking en collectieve kracht. En samen zijn we dan gewichtloos. Ja, dat verklaart gelijk de titel Weightless. Ja, een heerlijke beat en de fantastische stem van Arijit Singh. Samen op de beat van Martin Garrix. Ja, dat effect is precies wat dit nummer zo bijzonder maakt.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Nederland doet het komend jaar weer mee op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij onder strikte voorwaarden. En het internationaal strafhof heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelghani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ha ha ha ha ha!

BNR. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang met inmiddels bijna 500 kilometer file. De meeste files zien we in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Culemborg was een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht en de vertraging ruim een half uur. De A10 van Amsterdam, de A10 aan de oostkant. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg richting Zaanstad. Ook daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De file is opgelopen tot 8 kilometer met een vertraging van bijna een uur. De rijstroken zijn wel weer vrij. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopert Leenderheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruk Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart Lohonewala Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: Yo, Ujala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang met inmiddels bijna 500 kilometer file. De meeste files zien we in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Culemborg was een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht en de vertraging ruim een half uur. De A10 van Amsterdam, de A10 aan de oostkant. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg richting Zaanstad. Ook daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De file is opgelopen tot 8 kilometer met een vertraging van bijna een uur. De rijstroken zijn wel weer vrij. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopert Leenderheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

पहली बार जब मिले हैं तो उसके बाद में हाथों हाथ में चले हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मोइन इरफान शान, अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए, और उजाला रेडियो के जरिए यहीं से हम शुरू करते हैं वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मेरा शो। आपके वास्ते हम ला रहे हैं सुन वालों, हम बात करने वाले हैं मैं आनंद चंदिका सिंह आज के न्यूज के बारे में या कल के बारे में या आने वाले दिनों के बारे में या कोमन मान के बारे के कुछ समाचार है जो हम आपसे बताने वाले हैं। नतीलक मैं आनंद चंदिका सिंह सोमतेन ऑफ यू आर उजाला रेडियो वेलकम। आज का हेडलाइंस आप जरा सुन लीजिए। नेदरलैंडse economie blijkt sterker gegroeid dan gedacht. Het CBS heeft de groei in het tweede kwartaal naar voren bijgesteld. Niet 0,4, maar 0,6%. Vooral export en consumptie door huishoudens deden het beter dan eerder breken. Er kwamen netto 15.000 banen bij. Huishoudens hebben iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen, dus gecorrigeerd door prijsstijgingen, lag in het tweede kwartaal 0,7% hoger dan een jaar eerder. CAO-lonen stegen, maar ook de hypotheekschuld liep flink op met 12 miljard euro naar 948 miljard euro hypotheekschuld. Nou, dat is wel veel geld, hè? Overheidstekort loopt op tot 8 miljard. In de eerste helft van 2020 gaf de overheid 273 miljard euro uit en ontving 265 miljard. Dat is het grootste tekort in een eerste half jaar sinds 2021. De overheidsschuld blijft met 43,7% van het BBP wel ruim onder de Europese grens van 60%. Nou, we doen het niet slecht in Nederland. Nederland en Duitsland gaan samen nieuwe EA-chips ontwikkelen. De Nederlandse innovatieorganisatie NADI en de Duitse tegenhanger Sprint investeren samen 40 miljoen euro in teams die met AI sneller en efficiënter chips moeten ontwerpen. Het programma moet Europa technologisch minder afhankelijk maken van de Verenigde Staten. Wereldnieuws, Videski Samadjar, Oekraïne bereid tot energiewapenstilstand. VS en Iran hebben 3 uur gesproken bij de Verenigde Naties. En Xi Jinping begint vandaag aan 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. En wat er daaruit komt, dat horen dan de komende dagen Aaj Bihan Aur Suke. Handel, technologie, zeldzame aardmetalen, AI en geopolitieke veiligheid staan centraal. Het is de tweede ontmoeting tussen Xi en Trump in een half jaar. Arujala Trump, ken naam, hem ook bedelde liggen, van Bhai Trump naar meneer Trump naar Chapraha. Hè? Nieuw akkoord over Groenland getekend. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een veiligheidsakkoord gesloten waarmee de Amerikaanse militaire aanwezigheid in dat gebied kan worden uitgebreid.

0: मैं लेव प्रेम नीत मेर फोंस में उतना हम जानी ला अब हमरे जान एंड सो साइन नोग नीत सो हिल आउट होर एक देंग दैट से मिसकीन 65 सोलो साइन
1: अब यंग है
0: ongeveer hè us u leeftijd ke hoi ga ja. En ik ga niet heel veel vertellen, maar ik weet dat ze ook een connectie hadden met ja. Academisch Ziekenhuis van Suriname. Meer ga ik niet vertellen.
1: Nee.
0: Dus agar koi i combinatie herken ik dat hoi ga. Academisch Ziekenhuis Suriname, Prem en Rosa en één of twee dochters, dan hebben we de juiste persoon gevonden.
1: Oké. Okay.
0: Agar tu janat hoi ke hai ga tu bata di hem loke.
1: Acha. Hè? Nou ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, natuurlijk. Nee,
0: je kunt ook een oproep doen met koffie en chai, hoor.
1: maar je wil niet vertellen waarom je gedachte daar naartoe gaat, eigenlijk.
0: Nee, omdat, weet je kunt niet alles zeggen op de radio.
1: Nee.
0: Dit is gevoelige informatie, gevoelige informatie. Ik kan dat niet delen. Alleen ik vond het geweldige mensen. Ze waren heel lief. Hamluk Chotareli, Ham Chotareli hebben. Maar ze waren altijd heel lief. Dus,
1: bij deze dan een oproep aan de mensen. Als je Prem en Rosa kent, die ooit gewoond hebben aan de Benispark in Suriname. En twee Bidia's hadden. De Bidia's zullen nu wel groot zijn. Ouder zijn dan misschien 40, 50. Dus laat ons weten op 020-363-0808. 020-363-0808. Gewoon een
0: appje sturen. Prem Gun. Dan gaan we een beetje koffie en chai tijd. Tijd met ze. Koffie en chai tijd.
1: Koffie.
0: Met ze doorbrengen, toch? Met ze besteden.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Prem Grant is eigenlijk een boek der liefde.
0: Grant, ja. Een Grant is een boek, ja.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Boek der liefde. Oké, okay, nice. Zie je? I'm looking at me heel pikker, maar snel is heel pikker.
0: Nee, een Grant is een boek.
1: Ja.
0: He?
1: Prem dus Grant met toonnamelijk al wie aan het?
0: Zeker, ja. 100%.
1: In de boek der liefde toonnaam zeker oud, ja.
0: ऊपर एकदम आगे शुरू होएगा हमारे नाम से आ तब बी आएगा तब सी आएगा तो हमारा नमो एकदम ऊपर हैगा
1: एक बात हमारे लिए बोले चपरहवा के बारे में
0: आज मैं ऊपर सो खादत नंबर तो
1: आज मैं ऊपर
0: आसमान नीचे
1: सो
0: खादत नंबर तो
1: आज मैं ऊपर
0: आज मैं ऊपर आसमान नीचे समाना है पीछे सो खादत नंबर बॉस मेयर
1: तो मुड़िया में कौन कौन गाना है बहुत ढेर गाना है बहुत देर बाद है
0: वर्ड मैं वर्ड को ये ओवरऑल को मतलब ट्रांस मैं वर्ड मुझे को स्पेल जितने मोई तो वोकैबुलर रहेगा वर्ड साथ रहेगा तो उतने मोई तो वर्ड वन गब्रायक कर पाइए
1: मैं हम लोग के वर्ड्स गात है वोकैबुलर ik weet niet of het wat groter is geworden tegenwoordig bij de mensen of bij de jeugd. Want de heer boekboek naparega. Maar je woordenschat kan je alleen maar vergroten door een boek te lezen. Of zeg ik het verkeerd?
0: Nee. Niet alleen maar.
1: Okay.
0: Kijk, pahile hamme luid, hammer to school gai libati, pahile. Or aaj ke zamana dusar hega. Dus wij leerden natuurlijk gewoon uit de boeken stampen.
1: Ja.
0: Gewoon stampen. Ja. Leren rekenen. Daarom kan ik beter rekenen dan mijn kinderen nog steeds uit het hoofd rekenen.
1: Uit het hoofd.
0: Omdat ik heb geleerd ooit, al die tafeltjes moesten we uit het hoofd leren.
1: Ja.
0: En hoofdrekenen heette dat vak ook.
1: Hoofdrekenen,
0: dus je leerde ook rekenen. Later rekenmachine eigen, calculator eigen. Dus dan hoefde je daar minder te doen. Dus het heeft voor- en nadelen. Maar daarom kunnen wij nog steeds. Ik kan best wel goed hoofdrekenen nog steeds.
1: Ja.
0: En snel ook.
1: Ha.
0: Dus abitelijk gemaakt systeem. Maar dat komt natuurlijk door de opleiding die je volgt.
1: Ja.
0: En Pahile hem ook Nederlands betheater hier tijdens onze schoolperiode.
1: Ha.
0: Dus basisschool je hier Nederlands ik hier.
1: Ja.
0: Middelbare school Nederlands ik hier. Universiteit Nederlands. Dus, maar dat is allemaal veranderd nu, Heloid. Jongeren van nu praten heel goed Engels.
1: Ja.
0: Maar ze praten heel slecht Nederlands. Dus wat is er gebeurd? Er is een soort vermenging gekomen nu van die talen. Ze praten geen volle Nederlandse zinnen meer, hè, jongeren.
1: Ja, want het is toch een beetje gek.
0: Moet op menken met Nederland en met Engels steeds.
1: Ja.
0: Omdat dat populair is. Dat is hoe jongeren praten.
1: Ja, maar ja, kijk, zo'n
0: dus Engels van die jongeren van nu is veel beter dan mijn Engels bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Terwijl Pailleg maar Engels. Zo, Engels op VWO-niveau, Engels op HAVO-niveau, op een universitair niveau. Dat is best wel goed Engels geweest vroeger. Maar zeker. Op, en, oei Engels, wat hoor wat dat mooi na, ja, eerlijk gezegd.
1: Op dan nu, ja, oké.
0: Die kinderen hebben betere, nou ja, kunnen beter Engels praten.
1: Het is ook een mengelmoes. Maar zo naar Amsterdam.
0: Maar ze praten slechter Nederlands. Dus ook een probleem,
1: ja, dat is de keerzijde daarvan. Maar Amsterdam mee, je Amstelveen, je Jaila, Amsterdam Centrum, Jaila, Amstelveen Centrum. Toch
0: Amstelveen, Jaila, je me betaal.
1: Amstelveen, ja.
0: Toch je Jaila, Kali, Jaila, ke manga jaga, beloit.
1: Amstelveen, manga jaga, hena, pees je hoofdstad, manga jaga, hena.
0: Ham Amstelveen, me kooi kanal, dekila, kutta, leke, chaleke.
1: Nee, kan niet pees je hoofdstraat meer. Amstelveen, me biet als ik een kutta, leke, cha, dus ja. Met de chihuahua, ja, maar Amstelveen. Maar als je daar naar die winkels toe gaat, ik kon na Jaila, verkoper, ja, verkoopster John Batia, hij gewoon Nederlands met je. Allemaal in het Engels, hè?
0: Ja. Het is wat internationaler georiënteerd.
1: Het is internationaal. Maar dat vind
0: maar
1: ik wel
0: ik moet
1: jammer.
0: Je zeggen, ik moet je eerlijk zeggen, Hamar Badba, het hoeft niet te kloppen, hoor. Maar ik vind dat die mensen een beetje een air hebben in het winkelcentrum daar.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Van Amsterdam, ki Amstelveen?
0: Van Amstelveen kende me. Dus John Wang Gumega. Ze hebben een bepaalde air, vind ik.
1: Echt waar?
0: Alsof ze, weet je... ja, ik weet het niet. Dat komt een beetje... anders over op mij, laat ik symbolie.
1: Ja.
0: Dan een normaal ander winkelcentrum. Ja, ze hebben normaal chalet.
1: Ja, en ze hebben daar air in Amstelveen.
0: Vind ik wel. Maar ook in het gooi, hoor, Lloyd. In het gooi.
1: Op een keer van Oetjas, Finikerika of zo.
0: Het is ander volk op een of andere manier. Ja. Als je Bussum, Naarden, Laren, op die plekken dus in die winkelcentra rondloopt.
1: Dan voel je je niet echt prettig erbij of zo.
0: Ik voel me niet helemaal thuis.
1: Nee.
0: Okay. Dat zijn zogenaamde kakkers dan. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen.
1: Ja, nee, kakkers, ja.
0: Maar ik voel me niet helemaal thuis daar.
1: Ja.
0: Hamnabolop helemaal niet. Dat is ook niet waar. Maar ik voel me niet helemaal thuis.
1: Nou ja. Oké.
0: Okay.
1: Nou ja.
0: Helemaal niet thuis voelen, dat is weer wat anders.
1: maar
0: als je ergens komt, wil je toch een beetje... Kijk, bijvoorbeeld Duitsland. We hebben het laatst over gehad.
1: Ja.
0: Als je naar Oost-Duitsland gaat, toch?
1: Ja.
0: Dan voel je je minder welkom.
1: Ja.
0: Dat voel je gewoon. Met iemand met een kleurtje.
1: Ja, dus iemand
0: in West-Duitsland voel je dat minder weer. Ja. Zo is het gewoon.
1: Zo is het gewoon,
0: waar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou dus ja, goed, ja. Ach ja.
0: Maar het zal wel een
1: beetje. Ik heb je een beetje na naletten gekregen. Dus jij. Maar ik kan me voorstellen dat je ergens.
0: Toegevoelig aan Minabati. Toegevoelig aan Minabati. Dus ham bara gevoelsmens.
1: Hamlok El Nino kebate barisense batjaila. Alsof we al voor jaren over El Nino hebben gepraat. Maar we hebben wel een aantal keren over El Nino gepraat. Klimaatverandering. Maar hij zei Patrasjeleki. De komende periode. Absoluut. Februari te bijna 450.000 mensen kunnen sterven aan El Nino. Is wel veel, hoor.
0: Nou, dus hamlok deskundige Kelila, maar natuurlijk, wij praten die deskundigen na.
1: Ja.
0: Luid.
1: Ja.
0: Maar dat komt omdat wij al die stukken wel zien, bekijken, oriënteren. Weet je, dat gaan wij het duiden. Dat proberen wij in Portugalia
1: uit te leggen.
0: En inderdaad, dat blijkt het geval te zijn. Bahut jada heet hoort jaiga, luid. En dan bahut je heet hoega, dan vallen er ook doden. Heel logisch.
1: Ja, ja.
0: Hoega, ja, chiliwa.
1: Ja.
0: Toen na haswa wega, Mikelau hami haswa is.
1: Nee, af en toe moet je van die serieuze berichten ook wel hebben.
0: Toen bahut serieus het niet, maar dit
1: trouwens. Hij is een jahana jiji itempe, hij is een jahana jiji itempe.
0: Ham toos hei programma na madair, maar hij is een kila. Chato bahut. Toen serieus. Wat voor kleurtanden heb jij? Kijk, dit vind ik weer interessant. Zie je? Kun je dat checken?
1: Nou, die nee, van mij is niet... De hamar wel in een volledig wit nahiga, tja, maar...
0: Hij gaat. Kijk, dat woord. Wat ook. Hoeveel is origineel? Hoeveel is...
1: Bij hamar sap dat we origineel hè, pietje wel... Ja, verstand kiezen zijn lang eruit natuurlijk, hè, maar... Bij sap origineel, tja. Dus abe kukident, kukident of zo, hè? Gebruik ik nog niet, hoor.
0: Kukident,
1: abe na gebruik je letje, dus de,
0: ja. Pahile 50 jaar pe hamre jan jhar jata ra to, sab dat one.
1: Nou ja, we leven nu in een andere tijd.
0: Hoor. Ja, dat kreeg je al gebed, hoor.
1: Ja, maar zo'n oetemoa, dus het tem raha, wist niet hoe je dat moet onderhouden, bagera, bagera, tandarts liggen na jata rehele zo men. Am niet zijn naam met tandarts, heg je na?
0: Hij ga. Golgeet na, hij ga. Hey, maar even serieus, luid. Niemand is ermee bezig.
1: Hamar daad ben na jharal, hij ga. Dus
0: hamangila jane.
1: Ja.
0: 50. Acha, 50 jaar terug. Kon leeftijd per daad jhar jatra meestal van mannen en vrouwen? Ik denk rond de 50ste.
1: Denk ik hoor.
0: Dus zonne valo, tu soch erover. Or isaid kon leeftijd pe jharega. Op welke leeftijd nemen nu mensen een volwaardig gebed? Een volgebed.
1: Volgebed. Ik denk
0: op hun 80ste of zo pas, hoor.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Op vrij late leeftijd, hoor.
1: Ja, op zo'n leeftijd, ja.
0: Ken jij mensen met een gebed? Althans met een...
1: Hamjani, nani of nana, maar dan praat ik over 40 jaar 50 geleden.
0: 50 jaar terug.
1: Ja, die hadden een gebed.
0: Nee, maar dat klopt. Dus Uzamana met normaal lalo.
1: Ja,
0: maar Izamana met ken jij mensen met een gebed?
1: Nee, is dat hem koeken aan Jani?
0: Heeft Umbaan een gebed? Ja, ik even check.
1: Nee, Omhaan heeft geen gebit.
0: Omhaan heeft nog originele tanden.
1: Omhaan keer origineel liggen. Hij heeft geen gebit.
0: Hoe oud is Omhaan al?
1: Hij is al richting 76 zo, hoor. Boven de 75 in ieder geval.
0: 80 bijna.
1: Richting 80 gaat hij inderdaad, ja.
0: Oh, en die man heeft zijn eigen gebit nog?
1: Ja, hij heeft zijn eigen gebit.
0: Dikkele toch?
1: Ja.
0: Dikkele toch? Dus dat ding klopt wat ik zeg.
1: Ja, zeker.
0: Dus als je een beetje je best doet, kun je tot je 100ste... Hé, maar dan... Die mensen die gebitjes maken, hè?
1: Ha.
0: Dat hoe beetje aan een keizer paisakken maken, ja? Als iedereen...
1: Maar ja,
0: niemand heeft een gebit nodig.
1: Nee, maar tegenwoordig heb je toe gewoon daad lakwijzer gekregen. Dus dan... Ik word dat wel een keer... Dat is eigenlijk daad lekker. En dan... Ja, natuurlijk, je gaat niet zo lopen, toch? Toen
0: dan kun je dat oplossen.
1: Ja.
0: Maar weet je dat ding best wel pijnlijk is, Lloyd?
1: Ja, het is
0: zo. Er gaat
1: zeker.
0: Een schroef in, hè?
1: Ik was schroef, ja. Maar ja, oké, het lichaam moet zich daaraan wennen, toch? Dus, eerst,
0: dat ding wordt erin geschroefd helemaal?
1: Ja, ja, want eerst moet je 3 maanden moet je het... Je hebt zo'n om erin te schroeven, dan moet je 3 maanden even zonder
0: tandpop. Toen kan je zeggen, ja, nee, mooi
1: Ik wil collega, dus die heeft dat laten doen. Dus ja, dan zie je dat het... zo werkt dat ding, ja.
0: Ah. Ik ook collega, zo praat ik ook, hoor. Als ik zelf privéproblemen heb, dan zeg ik zo na. Ik ook admike-problemen.
1: Nee. Hamid Sabdata bij origineel. Dus ja.
0: Houden zo luid. Maar misschien hebben wij geen kunstgebed nodig. Hoi, Sakeer. Misschien hebben wij geluk en worden we 100 jaar of 110.
1: Ja, maar
0: en
1: ja.
0: Zonder kunstgebed. Hé, dat kan toch?
1: Dat kan.
0: Hamlok de Baris met doei dai jai la kaini rommelcontrole waaier.
1: Ja, rommelcontrole. Zolang je maar dan de rekening betaalt.
0: Juist, daarom moet je 2 keer per jaar gaan, toch? Het is geldklopperij, Lloyd.
1: Nou ja, dus aan de andere kant, de mondhygiëniste doet wel goed werk, vind ik, hoor.
0: Ja, maar moet dat echt 2 keer per jaar? Kom op, joh.
1: Ja, zo'n naadje, toekable.
0: En elke keer ohibatiam, zo'n nila. Meneer,
1: je
0: heeft niet goed geflost, hè?
1: Ja.
0: Heeft niet goed geflost, hè? Nee, ik doe het al 50 jaar niet goed, meneer.
1: Ja,
0: mevrouw.
1: Moet je dit weer kopen, moet je dat weer kopen? Nou. Ja, je moet het wel goed onderhouden, hè? Niet de kabel,
0: ja,
1: botwa.
0: Je moet wel beter flossen, hoor.
1: Ja, niet de botwa kamti hol. Je zegt, hamlok, is het tandarts wel een keer betalen? Je zegt, hem. We zijn tandarts geworden.
0: Tandarts. Kom, Chich, hamlok, nabakias.
1: Als ik het goed heb, is onze goede vriend jarig vandaag. Ja,
0: koffie. Ja. Kijk er van jaren heel leuk
1: bij. Hij heeft ook een subse barca doos waar wij niet zonder kunnen. Die man is zo'n lieve man. Hij is een admin. दुनिया में कमती दिखाएगा.
0: केकर फरियारी है लोग बताओ नाम में.
1: सबसे बड़का फ्रेंड हम लोग के है.
0: तो ओकर नाम से हम पी ले कॉफी आ तो.
1: हाँ पहले पहले पी ले तो हम बताएं कि कर फरियारी.
0: एक्स के फरियारी बा एक्स एक्स के फरियारी बा मैं वो पी ले थोड़ा से.
1: एक दिन एक दिन दा दी वंदाग यार आज इक इट गुड हैब और इस हैट प्रोग्रामा से सुनत होएगा इवन इक वेट उ उजाला के प्रोग्रामा सुने हैं एंड मेट नाम कॉफी चाय मिनर शो. रवि रामरतन इज वंदाग यारग.
0: Is Ravi vandaag jarig?
1: Ja. Of hem nou mooiste taakje, maar ik denk dat hij vandaag jarig is. Toeval, Badal is vandaag ook jarig, maar Ravi Ratan, die is vandaag, ja, hij is vandaag jarig.
0: Ravi Ratan, ki Ravi Ramratan.
1: Ratan, ja. Ramratan. Sorry, Ravi. Ravi Ramratan ki aaj verjaar hai.
0: Als dat zo is, dan hum log aaila.
1: Ravi. Ravi hum log aaila. Hum log aaila.
0: Taiyar kariye. Tu sab kuch taiyar kar hum log aaila.
1: Roti roti banaye ke rakhe rahiye. Hum log aaila.
0: 12 phulauri roti, gojia, jilebi, jo jo chit to ka sapri ga. Tu banaye ke rahiye. Nee, maar als dat waar is. Nee,
1: Ravi Ramratan is vandaag jarig, onze grote vriend. Zonder hem zouden wij sommige dingen niet kunnen oplossen, maar i Adamia heeft iets oplossen kerstke, hè? Je koi muskil rehte, hè? Dan moet je Ravi hebben, hè?
0: Dus dunya me acha insaan dheerba, vind ik hoor. Hey, maar wacht even, ik was toch koffie aan het drinken,
1: hoor. Ha, toen sleur op elkaar na.
0: Wacht.
1: Sleur op elkaar, dan kunnen we verder gaan.
0: Eva Gorna, twee Eva Gorna.
1: Ja. Ja. Jezus, deze was hard, maar dit ging wel heel snel.
0: Ja. Door merg en been.
1: Ja.
0: Hij was kort, maar hij was krachtig.
1: Malita Bolle, natuurlijk is er een tandarts in Suriname. En er zijn genoeg oude mensen met gebit. Malita kwam kregen met ouderen die hebben natuurlijk gebit. Ja, hoezeke, hè?
0: Kunstgebit, Chijuan.
1: Kunstgebit.
0: Jij hebt een gebit en later krijg je een kunstgebit.
1: Oké, mensen, we hebben het over kunstgebit. Maar Melita, je begreep dat wel, hè? Kunstgebit, maar ik moet het. Hé, Bjaan...
0: Nee, maar Ravi, over Ravi gesproken, hè?
1: Ja, dus, Ravi Ramraden.
0: Kijk, weer een naam, toch? Dus Namua ab Ravi kekamti hemlok jayla.
1: Ha.
0: En dan ga je een tori eromheen. Hè, nou, in je hoofd krijgen.
1: Zeker.
0: Welke tori krijg ik in mijn hoofd?
1: Kon tori, hè, Ravi Kewari.
0: Insaan rakam hè, dunia mein.
1: Ja.
0: Acha insaan hè.
1: Ha.
0: Kraap insaan hè.
1: Ha.
0: Meeste aan niet acha insaan, maar vind ik hoor.
1: Ja.
0: Meeste zijn oké. Okay.
1: Ha.
0: Natuurlijk, iedereen heeft eigen plusjes en minnetjes. Kijk je naar eigen.
1: Ooit.
0: Zelfs aan mij eigen, luid. Ook al wil ik het niet inzien of toegeven.
1: Jij hebt ook je minpuntjes, ha.
0: Hoe mooi schot je het. Nee, maar je hebt verschillende soorten mensen. Maar dan heb je goede mensen, maar je hebt hele goede mensen ook.
1: Ja.
0: Die bestaan ook. Je hebt slechte mensen, maar je hebt hele slechte mensen. Evil heb je ook. Weet je, John ke deal me echt khali krabi ba. Maar koi ke deal me bout achai hai.
1: Je bedoelt, je krijgt pas ziel na hai ga.
0: Silo's. Ego raakjes.
1: Raakjes.
0: Nee, maar koi admike hem ook deuta bolila. Deuta.
1: Deuta.
0: Dus in die categorie valt deze man.
1: Deze man,
0: hoor,
1: ja, deze man valt inderdaad in die categorie. Bota chadmi. Bota chadmi.
0: Bout. Ochalak. Ik tot chalak, ik tot chalak.
1: Dat soort mensen kom je weinig tegen, hè? Chalak
0: die combinatie,
1: en
0: die combinatie is wat moeilijker.
1: Heb je gezegd, Hamlok Bhatti, ja, we hebben allebei ook in mijn ja, ook om okker met Jada heen.
0: Ja, maar Ravi en ik gaan zo ver terug sinds onze studententijd al, hè, Loi? Dus Otanapurana doos die, dus dat is geweldig.
1: Ja.
0: Nee, nou ja. Hartstikke leuk en gefeliciteerd, als dat zo is.
1: Ja, nee, het is zo. Johan, dat is met zekerheid te zeggen.
0: Hamlok en Ambalijs, hè?
1: Hamlok en Ambalijs, maar ja, nee, kijk.
0: Ik ga je feliciteren, Karilo.
1: Ravi,
0: als
1: je gaat eten,
0: dan
1: heet het geen zin. Toen Hamlok en Ravi, uitnodiging toe partij, hè? Dus dan...
0: En 2 uurtjes zijn we in Haarlem, 100%.
1: Oh, ze komt hier. Wie was er kampioen die we hebben gehouden? Bjaan Barca wedstrijd tegen Nederland, Duitsland in de arena.
0: Bahut Barca. Hey, nee, maar Lloyd, je leidt me af, boy.
1: Abkontje, bijl.
0: Ham daadko van dat wat jij leidt.
1: Ja, kunstgebied.
0: Wie is geïnteresseerd in voetbal? Niemand. Iedereen is geïnteresseerd in daad.
1: Maar de kikker daad na mooi heen.
0: Koller. तोर दात कॉलर के ऊपर
1: हमार कॉलर हमार वाला
0: कौन कलर है तोर
1: हमार वाला है या ना है या ब्राइन और वादनोग उजर भी ना है या अच्छे तो तुझे नहीं तुझे उजर एंड एंड एंड एंड ब्राइन वन हम कॉफ़ी भी पाई पी लाते हो मैं एक्चुअली सवेरे जब तू कॉफ़ी पिए तो मुझे एक्चुअली ये मन मेटे इंस्पूल है वन जो कॉफ़ी
0: Ja, nee, zo is het, zo is het. Maar heb jij ooit je tanden laten bleken?
1: Ha, ik dan hem Kareli. Nou, het zeg, ja, ik heb één keer laten doen, maar
0: ja. Het er, hè?
1: Nou ja. Tijdens het bleken, of bedoel je dat?
0: Nee, daarna, ja.
1: Daarna? Nou ja.
0: Heb je het helemaal wit laten doen, of een
1: nou,
0: beetje?
1: Nou, in hem ze wit, nou, die gaat er aan, maar nou ja. Niet echt bijzonder.
0: Ik heb dan ook jarker.
1: Maar dat toen raad ik je lid. Dat
0: was barito.
1: Dat was toen chidori. Dat
0: was bariga.
1: Bariga.
0: Ik dan ujala ho jayega.
1: Ujala.
0: Nee, maar ik heb dat soort dingen nooit laten doen. En ham daraila bijecha. En na kara baby.
1: Hoe kijk je daarna toe?
0: Nee, ik vind dat niet mooi uitzien. Dus... Als je een beetje donkere huidskleur hebt, toch, bruin, en je tanden zijn helemaal spierwit, ik vind dat afsteken.
1: Hè?
0: Nou, moeilijk, Ega.
1: Nou, moeilijk?
0: Nou, ga mij nou moeilijk, Ega,
1: oh,
0: okay. Maar weet je, je hebt verschillende kleuren tanden, toch? Maar die kleuren,
1: ja.
0: Die zeggen iets over je gezondheid. Dat wist jij niet, hè?
1: Nee, dat wist ik niet. Acha,
0: daar wil ik naartoe. Daar wil ik naartoe.
1: Ook Jan Kebal betalen, want je kan dat in onze carrière te klaar doen.
0: अब देखिए अच्छा सुनने वालों दुई को तांतार सब बतियाएगा कॉफी है चाय में दुई को तांतार सब
1: एको तांतार से कम लोग जान ही लाते हो आओ मेरे मेरे जवान के क्या नाम है क्या माँ माँ
0: ये वो क्या नहीं नहीं नहीं माँ Suna, reclame om luk thorok.
1: Nou, reclame nam ik gekregen. Maar Adam, ja, Almere. Ik weet wel, hopelijk, hoe wie ze het hoe ik, hè? Hamlok, ik corrigeer, ik zeg, hoe tandarts, hoe Hindustani tandarts, hè?
0: Je hebt witte tanden. Je hebt gele tanden.
1: Gele tanden, ja.
0: Je hebt groene tanden.
1: Groene?
0: En je hebt zelfs blauwe tanden. Hoe vind je die?
1: Wacht. Groen en blauw hebben cabine de kleren.
0: Toen had je aan het rennen?
1: Nou.
0: Wit, geel, groen, blauw. Chargo kleur daar.
1: Wit, geel, groen, blauw.
0: Ab ham toke batabe ham datrabati to. Ab ham batabe toke. क्योंकि मतलब कौन सी हैगा देख दतरवा लिखे इस भाई से अच्छा हम हाँ. छोटा में बताबे
1: या
0: खेल तंद दी हर कहनो मतो
1: या
0: मेस्टर में क्या खेल तंद
1: मेस्टर ओवर
0: नरमाते यू ओल्डर वर्ड क्लोरे ये तंद गेल हेट बेटेकन नीट दैट से स्लेक्टर वर्डन हेट ग्लासूर दैट ओंस तंदन विट होत स्लाइट
1: हाँ
0: वार्डोर हेट ओंडरलिगेंडे डेंटिने De tweede laag van de tanden zichtbaar wordt.
1: Ja.
0: Dus ook er met de tweede laag waar John heeft, thora geel heeft, op haar wakke laag waar Ujjar van hij is, Bhagwan. Hamna niet gaat die Ujjar van hij is. Karia beraden we dat? Maar op een of andere manier, heb je erover nagedacht?
1: Nee, ik heb er niet over nagedacht, nee.
0: Kitor daad je karia had, kan je ze toe lakte?
1: Nee. Oh,
0: je kunt het uitproberen, hoor.
1: Ja, ik probeer het een beetje. Ik probeer het een beetje te visualiseren voor mezelf. Van, maar wat gaat dit iedereen?
0: Of als Coca-Cola wit zou zijn plotseling en niet meer zwart. Hamlok, ik kook er iets naar Kaila Pila, behalve Coca-Cola.
1: Coca-Cola, ja.
0: Ook daar moet je bij stilstaan.
1: Maar Coca-Cola,
0: hè?
1: Juist.
0: Oké, koffie is ook zwart. Koffie is ook zwart.
1: Ja.
0: Nee, maar Coca-Cola hè, hoort zwart te zijn. Maar je tanden horen wit te zijn.
1: Wit te zijn,
0: waarom?
1: Ja.
0: Je tanden kunnen toch ook zwart zijn?
1: Ja, dat kan ook.
0: Vervie kan daar hier ook toe. Action met je hier.
1: Kleursel gaat hier, hè? Dan heb je een andere kleur. Hai.
0: Een beetje een goeie action, sap kooi hem ook?
1: Ja.
0: Maar ze vervie kan ook. Hem zo'n nieuwe sasta hij gaat spreeuwen. Ik ga groen wel toe killen, maar ik ga karia wel. Dat was vervie kan daar kooi hem ook klaar.
1: Ja.
0: Dus... Ben je echter jonger dan 40 jaar en zijn ze geel,
1: ha.
0: Dan komt het voornamelijk door drinken van koffie, thee, rode wijn,
1: de klutter, roken. De klutter.
0: Ook kan het komen door slecht onderhoud en daardoor tandplak. Nou, ik ga je zeggen, ik heb altijd gele tanden gehad. Ik dronk geen koffie. Ik rook niet. Ik drink geen rode wijn. Tabo geel laha. Dus van nature gewoon geel laha. Dus dat er wat je onliek is, bij ik er moeder naar teken.
1: Oké, mooi.
0: Bruine tanden. Oké, abcheli bruine. Gele wali hoor je het hoor.
1: Ja.
0: Abcheli bruin. Bruine tanden. Krijg je van roken, veel koffie, thee of rode wijn. Hé, hoe heet je, Juan? Of een slechte mondhygiëne. Hoe vind je die?
1: Ja,
0: nee, dus toen heb ik namelijk onderhoud in Japan gebeten. De bruin hoor jij.
1: Bruin hoor jij, ja.
0: Of grijs. Toen grijs naar bestaan, weet je. Grijs is eigenlijk blauw.
1: Ah.
0: Ja.
1: Dus maar wanneer wordt het grijs? Wanneer wordt het grijs?
0: Abhamd ook wat Thailand. Dat kun je naar wat hier. Parket ook wat een beetje. Oké, als de zenuwen in een tand afsterven.
1: Ja.
0: Dus als die zenuwen afsterven door een infectie of een trauma,
1: okay,
0: dan wordt je tand dof en grijs en blauw.
1: Dus is hij toch dat wat in blauw grijs is? Ja.
0: Dus dan moet je zo snel mogelijk naar de tandarts.
1: Naar de tandarts,
0: toen ik een wortelkanaalbehandeling deed.
1: Ha?
0: Want dat is de meest gebruikelijke manier om de tand te redden, hoor, Lloyd.
1: Ja, ja.
0: Daarna, dat was marjaiga.
1: Marjaiga.
0: Ik word dat bij marjaiga, toch?
1: Ja, ja, dan moet het eruit
0: dus
1: gehaald worden.
0: Dus ik word al wat mooi rega.
1: Ja.
0: Maar marjaiga.
1: Ja.
0: Maar om maar eens een pijlet ook te kijken, dat dof hoewega of grijs hoewega, blauw hoewega.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, en dan, het komt niet vaak voor, maar sommige zwangere vrouwen hebben, dus die gebruiken een of ander antibiotica, die krijgen daar ook grijze tanden van.
1: Oh.
0: Dus toch eens even Lloyd, je kunt ook op je tand natuurlijk ook een diamant zetten, hè?
1: Vooral bij de vrouwen, dat ze dan zo'n diamant laten plakken of wat dan ook.
0: Maar je hebt ook roze tanden trouwens.
1: Roze tanden? Roze
0: roodachtig,
1: tanden?
0: Roodachtig gekleurd. Huh? Dit komt weinig voor en gebeurt alleen bij direct trauma. Dus kon een jabber trauma toch kunnen hegen? Dan kan het zijn dat je... Nee, Rian Likhalen, ja. Door ouderen toch een chorke tjelke je plotseling door dat ik de bros zou zeggen.
1: Toen trauma over na, wat ja, toen elke keer je trauma over wat ja, dan moet ik denken aan die boete van jou van €430. Dat je dan plotseling dan roze tand krijgt. Hé,
0: nou kan je ook over wat jij gaat, Beerbeer.
1: Omdat toen trauma over wat ja, is ook een trauma voor mij.
0: Over je trauma moet je niet steeds blijven praten, anders blijf je zitten in die trauma.
1: Want
0: toen met Beerbeer jaatkar wou, weet je het wel, hoor. Is niet goed, hoor. Is niet goed.
1: Ha.
0: Groene tanden.
1: Ja.
0: Verband houden met geelzucht of leveraandoening. Nee,
1: groene tanden? Dus ja. dan moet je snel naar de huisarts, hoor. Want,
0: dus lerkenlijk, vooral bij kinderen zie je dat. Als hun tanden een beetje groen eruit zien.
1: Ja.
0: Maar ja, wees alert, er is een probleem. Oké, geelzucht of leveraandoening, wat zei ik?
1: Maar dan kan je helemaal
0: en je kunt dus leverproblemen krijgen. Hè, dus je tanden verraden dus veel, hè, over je gezondheid.
1: Ja.
0: Toen had dat hebben, maar nu lach je niet meer, hè?
1: Nee, nu lach je niet meer. Hey, maar toen wat jij over geelzucht. Dus hamlok, ab hamlok, heen gaan roze lurken, apen, dat wat je gezondheid wat je zin
0: hebt. Nou, roze, nou hoeft maar laten we het vandaag wel doen.
1: Ja, maar laten we vandaag
0: even. Laten we vandaag controle doen.
1: Kijk bij je kinderen, kies op je geelzucht, je als het groen is, dat doe je aan je geelzucht. Na je peri gaat in Jarwawe of zo. Nee, maar dan moet je naar de huisarts gaan. Hey, wat zijn naam?
0: Ik ga niet naar de Bonhoeman, hoor.
1: Ik zijn naam Perikatin Jarwati. Werkte dat ding wel? Perikatin?
0: Boy, Lloyd, ik geloof niet in die dingen.
1: Ik geloof ook niet in die dingen,
0: maar mensen
1: hoor.
0: Hebben er baat bij, kennelijk. Dus het zal wel, als je er baat bij hebt en erin gelooft. Maar
1: ik geloof er niks van.
0: Zo'n, toch kijk een hartprobleem, heiga. Toch kijk een nierprobleem, heiga. Of toch kijk een leverprobleem, heiga. Moet je dan naar een Bonhoeman gaan? Moet je dan naar een iemand gaan, John Utakiga, Pukiga? Kito, kan jij datra jijken? Toe op nebol, Lloyd.
1: Datra, ik zou altijd naar datra gaan. Altijd
0: je moet naar die dokter gaan. Of die dokter altijd. Het oplost, dat is punt 2. Maar natuurlijk moet je medische hulp gaan zoeken bij je.
1: Ja.
0: Huh? Logisch toch, Lloyd?
1: Ja, logisch. Ik kan me herinneren. Hamjani, dat is een naam met heer inderdaad voor Piri, geelzucht. Altijd naar die man. Bolejaki Jarwali. En dan weet ik veel wat ze deden. Denk naar geel, dik haat ik. Sap geel, wel ik haat de liam.
0: Ja, nou ja. Hoe je wakker over hem ook wat jij zegt, rustig is, Duitsja, Lloyd. Over huismiddeltjes, over je heil zoeken bij alternatieven. Kunnen we een keer rustig over hebben? Want doe ik een uitgebreid onderwerp.
1: Ja, maar we kunnen daar
0: ook erbij mee, bood lacherig toch in de macht krijgen, Tjaloy. तो बहुत ज्यादा हंसेगा इस सब चीज़ वाला के
1: अमदाद मैं से दी मैं कहने दी वही तो फन उस सब चीज़ में हम ना ब्रीव कर मैं आदमी लोग की कौनसी समझिए
0: नहीं मैं सोमा खमें साबित रूम स्कीम बात भाई कॉफ़ी हम पी ला चलो
1: अच्छा तू कॉफ़ी पी है तो उसे दौर पी हैगा मार
0: लेकर मांग
1: मैं प्रातो मोर्ग फॉर मोर्ग ओवर फुटबॉल ऑफ नीट वन हम लोग के नवा बॉन्स कोच है
0: जाता
1: नवा बॉन्स कोच है तो एक फरवाह दैट मोर्ग नीदरलैंड एन गेवेल्डिगे वेस्टर्ड गाट स्पेलें एंड मेट एन पार नुलें मेट 5-0 फन डुइसलैंड गाट विनें
0: Ja, zeker. We hebben nu een geweldige tovenaar als bondscoach. Ook haar naam is Savi. Savi. Dus we hebben nu een tovenaar, Lloyd. Abjana, leuk hoor je dat. Gaat ook nooit meer lukken. Die man heeft 2 dagen met zijn toverstok gezwaaid al daar.
1: Tijdens de oefeningen. Maar ja, doe je roos met uw kaart.
0: Bian, toen de kena. Bian, Duitsland kent het haar tegen Nederland.
1: Doe je roos met uw kontje uw kaart bij je.
0: Wonder. Want Adamia tovenaar na hij gaat. Nee, dus de verwachtingen moeten temperen. Zo nee, wel. Dus ik daai me na hoor. Maar wie weet dat we op termijn iets leuker gaan voetballen weer. Maar voetbal hangt ook af van het talent wat je hebt, hè, Lloyd.
1: Maar we hebben ook het talent op haar
0: in je team. Nou, niet helemaal. En ook het plan. Dus je moet talent hebben en je moet het plan hebben. Doe je gewoon als ego naar de higa mooi, dan gaat het niet lukken.
1: Nee, oké.
0: Okay. Je kunt een plan hebben, maar als je het niet kunt uitvoeren, dan heb je er ook niks aan.
1: Ja.
0: Dan moet je plan weer aanpassen. Dus je moet wel kijken naar je materiaal, kon materiaal bij hem mee. Daarop moet je een plan maken en vanuit daar moet je proberen dan successen te behalen. Dus ik ben benieuwd. Hij doet voorzichtig aan, hij heeft niet al te veel gewisseld. Sapkoi Sochitra, Barca schoonmaken in 1 keer. Natuurlijk niet, jaar. Dat gaat hij niet in 1 keer doen. Hij begint met de groep van Koeman. Koeman kan groep van Orduitinjane Orlaisbaumen, maar niet veel. Nu gaat hij beginnen, nu gaat hij kijken. Maar ik denk dat hij over 1 jaar misschien wel 10 nieuwe mensen erbij heeft. Dire, hoe implementeer ik dat? Ik denk met Toroyaar.
1: Ja. Ja,
0: nou ja. Hele spits, altijd toch het Toronikaar Dega zomaar.
1: Maar
0: waarschijnlijk is Brian Brobby morgen de spits.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Malen is geblesseerd afgehaald.
1: Maar kan het zijn dat die spelers, omdat Savi Kego een naam Hega, is een Nami Admi Hega, dat ze beter hun best gaan doen om in de pitch te blijven bij hem?
0: Denk nee, want Koeman had ook een geweldige naam als speler nou, en als ja, coach. Nou,
1: was jij een fan van Koeman?
0: Jawel. Hij heeft wel goed werk verricht, hoor, Lloyd. Kijk, laatste periode was niet goed.
1: Ja.
0: Laatste WK was niet goed. Die paar wedstrijden, nou ja, de manier waarop Nederland tegen Marokko heeft gespeeld, dat was niet goed.
1: Nee.
0: Dat is fout.
1: Ja.
0: Maar Koeman twijfelde waarschijnlijk over de kwaliteiten die hij had.
1: Maar ja, goed. Ik denk
0: dus toen heeft hij een smerig plannetje bedacht.
1: Ja.
0: Maar dat plannetje heeft niet gewerkt. Nee. En het is als een boemerang teruggekomen.
1: Ah, jongen.
0: Dus dan kun je liever attractief voetballen en dan ondergaan. In plaats van zo je te verschuilen en onder te gaan.
1: Toen Janega Jumbo ke eigenaar was. Frits van Eert.
0: Ja.
1: Namelijk ook persoonlijk, dat ja niet.
0: Nee, Frits van Eert ken ik. Ja, natuurlijk, ja. Motorliefhebber, maar ook een schoemelaar een beetje. En had heel veel cashgeld
1: in de koelkast bewaard. In een beveiligde koelkast. Bala zoals te konen mi paisa, het na der paisa, koelkast met hij bewaard kreeg.
0: Garwa bhar mein bharal la yaar rakam rakha jagah pe
1: en dan denk je van zo'n ego badka directeur eigenaar van een groot supermarkt John is het kamker hè? Dan ben je toch niet goed bezig vind ik hè? Dan moet je of je hebt een dure hobby
0: dat moet je niet doen.
1: Heb je een dure hobby of zo hè
0: toen wat jij al Lloyd toen wat jij al kan heb ik een bericht par hela
1: oh toen ik toen ben ik voor nou ja deze man Frits van Eert John Mokke eigenaar zijn zaak loopt nog hoe politie gaan rechter Robin een keer of advocaten een keer toen lang aike hamar koelkaswa ja ik dek liek ik kaham bij zware katrie maar het was om een of andere reden had hij dus dat geld daarin bewaard. Dus ja, het zal wel. Maar ik vind het wel een beetje vreemd. Kun je maar koelkast met toe. Het naar het heerpijs, rakje.
0: Don, Donnegle.
1: Ham Donnegle, ja.
0: Hamme go bericht mailen, hamme go bericht mailen zijn naam ze.
1: Zijn naam ze.
0: Daarom ben ik afgeleid. Daarom ben ik afgeleid.
1: Prem en Rosa, ik maar in.
0: Nee. Oh. Ria stuurt me een bericht.
1: Oh, Rias.
0: Rias Ahmad Ali van Yadgar.
1: Ja.
0: Hij stuurt me net een bericht, dus ik denk van dekje kon je parthuis bij Rias, ja.
1: Ja.
0: Rias, je parthuis gaat dat takle laam jurte toch?
1: Ha.
0: Even letterlijk een klein stukje. Beste Anand, een jaar terug op 21 september was ons concert in Meervaart. Dus Ujjalike concert, John de Haan,
1: Meervaart.
0: Terugkijkend op 20 jaar Yadgar Orchestra, zeker een van onze meest bijzondere ervaringen. Nogmaals heel veel dank aan jullie allen die tijd nog moeite hebben gespaard om er een prachtig geheel van te maken. Nou, leuk hè? Ja, dat Rias eventjes.
1: Kan je zeggen dat Mia Kabelé het een jaar terug is? Heeft hij
0: omdat het nu een jaar terug is gebeurd, ja?
1: Ja. Nou ja, het is hem bijgebleven dus. Maar leuk, het is ook leuk dat hij zo'n bericht stuurt. Dat hij het ook daaraan...
0: Superleuk.
1: Dat hij daar een mooie tijd van heeft meegemaakt bij ons hier.
0: Ja.
1: Het was ook mooi. Ja. Het bizarre concert eraan.
0: Luid. Kun jij, staat jouw computer nu aangesloten dat je iets kunt afspelen? Ja, toch? Vanaf YouTube?
1: Ha?
0: Of vanaf een...
1: Kontje te mangen.
0: Oké, ga maar even naar onze Facebookpagina als je wilt.
1: Facebookpagina.
0: Ujjalawali. Even online.
1: Ja.
0: Vandaaruit moet je even een fragment even erin gooien. Wij houden van verrassingen, toch? Afgelopen... Ik praat het intussen aan elkaar. Afgelopen weekend hadden we natuurlijk ons concert, Sunewalo. Greatest Voices of Bollywood. 19 september keren we Meervaart Theater mee. Maar wij van Ujjala houden altijd van uitstapjes. Dus er is altijd wel een verrassing. Er is altijd wel iets wat je niet verwacht en het gebeurt. Bam, leuk. Om het evenement nog leuker te maken. Nu was er een meneer daar, twee mannen. Die kwamen binnenlopen met de directeur van de Meervaart. En ik sprak ze natuurlijk in het begin al. Dit verhaal heb ik volgens mij heel kort verteld. Geweldige muzikanten. En één van ze was een zanger. Marokkaanse zanger. Toen heb ik hem gezegd van luister, jij moet even 2 minuten on stage show. En nu hebben we net Lloyd, een paar minuten terug het fragment op onze Facebookpagina gezet. Dat wil ik natuurlijk delen met al die mensen die misschien geen Facebook hebben of denken van ja, later taken bij. Hamlok toen is zo nou weer Mangila Sunewalo. Dus Lloyd, als jij zo ver bent, dan gooi je hem erin eventjes. Dit is een fragment, een Arabische man die dit gaat schrijven. Heb je het fragment kunnen vinden, Lloyd?
1: Nou ja, ik ben nog even bezig. Tablet op het jaar.
0: Oh, toen ben je bezig, wat heb je traag, boy. Je bent traag, hoor. Hoe wil je het hebben? Wil je het anders hebben?
1: Nee. Praat maar door.
0: Dus op onze Facebookpagina, Sunewalo, toen je je declareert, ons komend festival trouwens... 1 november, voor je het weet is het 1 november. Een beetje naai gaat door, maar het is de eerste dag van november al. Hè? Dus vergis je er niet in, Sunewalo. Oktober, Jahan Bietel, 1 november gooi je. Dus na zoiets je, doe je maar na 1 maand baat. 1 november, Diwali concert rega Meervaart mee. Toe aie, toe dikje, barka verrassing rega bij. Abem namangila batawe, sub verrassing won. Maar komende dagen, dire hem luk tolgen ke batawe. Kaisen rahiga, konchi rahiga. Maar als Lloyd zover is, wil ik jullie eerst dit laten horen eventjes.
1: Lloyd, ben je ready? Ja, ik ben wel ready.
0: Oké, op onze Facebookpagina en dan van Lloyd. Dus als jij daar bent.
1: Ik ben er.
0: Nee, maar je moet...
1: Ja. Even kijken hoor. Dit is hem dus... Ja.
2: Mag ik een groot applaus voor niemand minder dan Mr. Yassine Boussaïd. Woehoe! Yassine!
3: Ja, grote vriend. Zijn we
2: leuk dat je er bent, man.
1: Wil je dit stukje nog overslaan, Anand, of wil je dit stukje laten horen?
0: Nee, je mag lopen.
2: Nogmaals, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Deel 2 van deze prachtige avond. En ik kwam met 2 muzikanten binnen. Meer uit het Arabische repertoire. Maar zoals jullie weten... Arabische muziek en muziek uit Zuid-Azië, die lijken heel veel op elkaar. Sterker nog, het zijn bloedgroepen die bij elkaar horen. En die 2 muzikanten kwamen binnen, hebben al eerder een keer gejamd met deze fantastische muzikanten achter ons. En ik sprak Anand en zei, kunnen we misschien iets 2 minuten gewoon improviseren? Muziek gaat van het hart, verbroederd. Ik ben zelf opgegroeid met die fantastische films en prachtige muziek van onder andere Mohamed Rafi. Dus voor mij is het altijd een soort thuiskomst. En ik ben ontzettend blij en trots en vereerd dat ik jullie altijd mag ontvangen hier in de Meervaart. Blijf delen, blijf creëren, want vooral in deze tijd hebben we elkaar nodig. Dank jullie wel.
1: Ja, dat heeft hij mooi gezegd.
4: Super, dank je wel Yassine. Een geweldig applaus voor Ridwan Asmaar.

0: Ridwan Azman, ja, kippenvel moment, Anand.
1: Live recording, live recording.
0: Geweldig. Diwali Festival of Lights Aris in Wallo. 1 tarik november. Orbi Meervaart Theatermeer. Dit was afgelopen zaterdag 19 september. Meervaart Theatermeer. Nou ja, Anand heeft het er al over gehad. Anand?
1: Wat een wauw moment, hè?
0: Ja, ik kan ik kippenvel houden eraan.
1: En dan moet je je voorstellen dat je dit live meemaakt.
0: Ja.
1: Boy, in die theaterambiance. Kijk, John Mahak, hij gaat live mee. De mensen, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. John Mahak, hij gaat live mee. Unara, hij gaat je sunie aise.
0: Ja.
1: Maar je moet er echt bij zijn geweest. Dit soort dingen moet je live meemaken. Je moet getuige zijn geweest, Lloyd.
0: Ja.
1: Dan voel je hem door Nas John Haiga, Roa Sakharao Jaiga. Geweldig, geweldig, fantastisch. Wij gaan weer een... we houden van die uitstapjes tijdens ons concerten. Dus komend concert, Tobhi Verwakkerie, een heleboel hele leuke uitstapjes. Verrassing per verrassing per verrassing. Dus 1 november, Sunewalo.
0: 1 november, en koop je kaart toe Jildisab en Kartwakinle via meervaart.nl vanaf €15. Wacht niet te lang, toe Agis de Kine, toe Agis Beutje.
1: Het is toch geweldig, hè? Hoe muziek verbroedert, hè, Lloyd?
0: Ja. Dat heeft hij ook goed verwoord, de directeur van Meervaart.
1: Maar zo is het gewoon,
0: Ja, ja.
1: Maar dan hoor je die man spontaan. Geen oefening, niks, hè, Maria.
0: Na.
1: Dus toen we op Kjalker, je in haar geoefend of zo, je gaat gewoon bam, on stage. En de muzikanten moeten direct meedoen, direct volgen.
0: Ja.
1: En wat hebben ze het fantastisch gedaan?
0: Ja,
1: allemaal.
0: Wat kan die man toch goed doen, hè?
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Maar ook de muzikanten die dan zo fantastisch volgen en begeleiden. Direct in één keer, boom. Geen oefening, niks, hè.
0: Kutschne.
1: Dit waren allemaal topmuzikanten.
0: Ja.
1: En natuurlijk Abkir Hega Moka Avishkarke. Dit was Mumbai Beach. En de volgende is dan Avishkar. En is het badal kehamlok. Proberen wij die Hindustaanse cultuur verder te brengen.
0: Ja.
1: Elke keer weer, Lloyd. Dat doen we al sinds 1990. Kit nadien hoor je. En we blijven het doen zolang wij kunnen. Jitna din hum log ke jitna dam hum log ke rahega jitna talak dam rahega karab hum log okar baad dusar koi karega en zo gaat die cultuur steeds verder. Leuk, hè?
0: Mooie afsluiting. Ja, zeker. Anand, dankjewel voor vandaag en
1: mooi serie.
0: Mooi serie.
1: Hou je goed. En de komende dagen even geen koffie en chai met mij natuurlijk.
0: Nee, maar koffie en chai blijven natuurlijk doen. Maar de komende dagen niet. Maar ook er baat mee. Ik weet niet wanneer jij weer terug bent.
1: Dan, ik ga een paar hele leuke vervangers erin gooien.
0: Ja.
1: Dus komende dagen even zonder mij. Maar wel met Lloyd en met andere leuke collega's. Dus toen ons sunie koffie en chai.
0: Koffie en chai.
1: Want je nou mooi curry Lloyd te gaan mee betekenen.
0: Sunna, ham jala take aina me datwa. Kan je hem aina ke samne trarelie? Toen bolle ik je van aina ke samne je trarelie. Dan moet je iets naar links draaien. En dan moet je kijken naar de omvang van je buik. Ham draai
1: je. Je bent geschrokken, hè?
0: Ham draai
1: je. Je bent geschrokken, hè?
0: Ham draai je. Ham na iets wat nou is het. Dus als je voor die spiegel staat, dan denk je, ai, sap je mooi zo hega. Dus ik heb problemen. Maar zodra je even, je staat voor de spiegel, maar kan niet even toe op een ding links komen je. Or aino met taketa to de raad je echt.
1: Kijk maar recht vooruit.
0: Dankjewel, Anand.
1: Dankjewel. Mooi zijn je. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi.
2: जिंदगी जाने कहां निकल गई
0: याद का आपने सुने है उजालास कॉफी चाय मिडनाइट शो एन हेले फाइन मिडनाइट मोइस रे द हरहालिंग ऑन

is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Hoedjala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig, door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaij aap deze te hè. 15 vermaaij voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Ha, toe mooi

0: U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Vierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Een dag na de terugkeer van Hives hebben zich al 250.000 mensen aangemeld voor een profiel. Dat meldt eigenaar Mediahuis. Door de grote toestroom is zelfs een wachtlijst ontstaan. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen geleidelijk toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives keerde gisteren terug, 13 jaar na het verdwijnen van het platform. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Daar 5 kilometer file. De A12 Utrecht richting Den Haag voor de meer bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte de A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Ridderkerk. 12 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wel, u luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Op dit moment nog zo'n 130 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein Zuid en knooppunt Del 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leenderheide nog bijna drie kwartier op onthoud. Dus

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Een dag na de terugkeer van Hives hebben zich al 250.000 mensen aangemeld voor een profiel. Door de grote toestroom is zelfs een wachtlijst tot staan. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. En de Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Op dit moment nog zo'n 130 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Del 20 minuten vertraging.

0: live vanuit de hoofdstad. Uzana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala Lare Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht, gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmeel Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi, muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. Het kabinet wil voorlopig niet adviseren om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben voor noodsituaties. Het officiële advies blijft dus 3 dagen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eerst onderzoeken of supermarkten en distributiecentra na die 3 dagen een grotere rol kunnen spelen bij de voedselvoorziening. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are your number one.
3: Ujana Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Het kabinet wil voorlopig niet adviseren om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben voor noodsituaties. Het blijft dus voorlopig bij 3 dagen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. En 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. De hele bebouwde kom is aangewezen als noodgebied en in het centrum geldt een veiligheidsrisicogebied. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen er zijn. Ook zijn groepsvorming en gezichtsbedekkende kleding verboden. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. Een parlementslid van de conservatieve PP toonde tijdens een debat een busje pepperspray als politiek statement over de veiligheid van vrouwen. Later verspreidde pepperspray zich deels door het gebouw. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie, aur haan, tumange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dilse baat kanai? Tohambi, Dilse afse baat kringe. Harikjes. Raad o din, aap hamse baat kar sakte hai.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging nog in het zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leenderheide. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht voor het bergen van deze voertuigen. Hou rekening met 9 kilometer file en bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Ojala's Sona Chiria.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. En de rechtbank in Utrecht heeft vandaag bepaald dat de NS reclameposters van Wakker Dier op stations moet toelaten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: jarenlange Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruk Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jetten bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jetten zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier He Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En een Russische Mi-8-helikopter schond 42 seconden lang het Poolse luchtruim tot 300 meter over de grens bij Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen op en activeerde grondtroepen. Dit incident volgt op waarschuwingen van premier Tusk en Europese inlichtingenchefs over Russische plannen om NAVO-bondgenoten te testen met kleine aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, everybody. This is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan, and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: QR.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live.
3: Ujala, hij toch?
4: Ujala's Sona Chireya.

You are Ujala Radio Headlines. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. En een Russische helikopter schond 42 seconden lang het Poolse luchtruim tot 300 meter over de grens bij Kaliningrad. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Ujala La De Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier He Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shurukiya Jaga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht en Uske Baad. Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywala Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl www.ujala.nl
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg

0: En 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier He Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer, top Hijia. Naar 020 363 0808. Rato Dien, Abham se baat kar sakte hain. Aur hum aap se baat karenge. 020 363 0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Oceane Radio, I love you.
3: U luistert naar Oceane Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oceane Radio.

पहली बार जब मिले हैं तो उसके बाद में हाथों हाथ में चले हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मोइन मेरे फान शान, अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए, और उजाला रेडियो के जरिए यहीं से हम शुरू करते हैं वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफ़ी चाय मेरा शो। आपके वास्ते हम ला रहे हैं सुन वालों, हम बात करने वाले हैं मैं आनंद चंदिका सिंह आज के न्यूज के बारे में या कल के बारे में या आने वाले दिनों के बारे में या कॉमन मान के बारे के कुछ समाचार है जो हम आपसे बताने वाले हैं। नतीलोक मैं आनंद चंदिका सिंह सोमतेन ऑफ यू आर उजाला रेडियो वेलकम। आज का हेडलाइंस आप जरा सुन लीजिए। नेदरलैंडse economie blijkt sterker gegroeid dan gedacht. Het CBS heeft de groei in het tweede kwartaal naar voren bijgesteld. Niet 0,4, maar 0,6%. Vooral export en consumptie door huishoudens deden het beter dan eerder breken. Er kwamen netto 15.000 banen bij. Huishoudens hebben iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen, dus gecorrigeerd door prijsstijgingen, lag in het tweede kwartaal 0,7% hoger dan een jaar eerder. CAO-lonen stegen, maar ook de hypotheekschuld liep flink op met 12 miljard euro naar 948 miljard euro hypotheekschuld. Nou, dat is wel veel geld, hè? Overheidstekort loopt op tot 8 miljard. In de eerste helft van 2020 gaf de overheid 273 miljard euro uit en ontving 265 miljard. Dat is het grootste tekort in een eerste half jaar sinds 2021. De overheidsschuld blijft met 43,7% van het BBP wel ruim onder de Europese grens van 60%. Nou, we doen het niet slecht in Nederland. Nederland en Duitsland gaan samen nieuwe AI-chips ontwikkelen. De Nederlandse innovatieorganisatie NADI en de Duitse tegenhanger Sprint investeren samen 40 miljoen euro in teams die met AI sneller en efficiënter chips moeten ontwerpen. Het programma moet Europa technologisch minder afhankelijk maken van de Verenigde Staten. Wereldnieuws, Videski Samachar, Oekraïne bereid tot wapenstilstand. VS en de Iran hebben 3 uur gesproken bij de Verenigde Naties. En Xi Jinping begint vandaag aan 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. En wat er daaruit komt, dat horen dan de komende dagen Azbian Orsuke. Handel, technologie, zeldzame aard, metalen, AI en geopolitieke veiligheid staan centraal. Het is de tweede ontmoeting tussen Xi en Trump in een half jaar. Arujala Trump, geen naam, hebben we ook bedeld liggen. Van Bhai Trump naar meneer Trump naar Chapraha. Hè? Nieuw akkoord over Groenland getekend. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een veiligheidsakkoord gesloten waarmee de Amerikaanse militaire aanwezigheid in...

0: इगनमा मैले यही सुने जब तोर नवा नवा प्यार भइल होइया ऑफिसिन बई आइन रला छ पति पत्नी होइ गेल हे श्रीमान श्रीमती होइ गेल होइगे बीवी खाविंद होइ गेल होइगे माँ नया नया प्यार जो हो जाएगा इगनमा सुनिए तो बड़ा मोह लेगा कि तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपने तकदीर तो जीरो है जीरो नहीं हीरो है तू मेरा हीरो है पर प्रेम ग्रंथ या वर्ता तो नहीं मुझे आनंद प्रेम ग्रंथ एक वही नहीं प्रेम ग्रंथ बताएगी वही क्या है हेलो हेलो हेलो हेलो ik weet niet of je microfoon het doet, maar we gaan even checken van microfoon naar Kamahekje naar Kamahekje. In ieder geval is Arend hier in de studio. Dus ze hebben baat kunnen wel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hou zo, is ik kaam heel, kushna, suna, hè?
1: Na, kushna bhal.
0: Prem grand, prem grand, ke matlab kunchi hoega?
1: प्रेम ग्रंथ प्रेम हम जाने लगते हैं
0: ग्रंथ की मतलब है ग्रंथ प्रेम ग्रंथ तनी मुगले कोर्ट है ना प्रेम ग्रंथ
1: खोजेक परीगा
0: अच्छा अब हम
1: प्रेम प्रेम जो नहीं बहुत बलांग रही चीज है या जाने कितना आदमी के नाम पहले रहा प्रेम
0: ना
1: खुद में ढेर आदमी के नाम रहा प्रेम है
0: या इस सो हम कि ढेर जन के या ओके नाम प्रेम को बेकेंट फॉर मा आजकल कमती सुना हैगा आजकल इटालियनसे नाम स्पैनिश नाम अमेरिकनसे नाम सुनिए हम लोग हिंदुस्तानी दे ला पर लड़कन के नाम है कि प्रेम कमती सुना हैगा
1: नया उजाला रेडियो ढेर आदमी सुनेगा तो लोग
0: हां
1: पुराना बात हमें याद हो गया
0: फिर से पुराना बात याद
1: मुड़िया में बड़ा चीज आएगा हमारे अख्तवार मैं सब कोई के मोरी में ढेर चीज आई अच्छा हिल फिल है और कभी कभी भूल जाइए चीज वन मंदा खबर तर इट्स अंक्लाइन फोंक ये इसर मानो उदक है एंड ये तुरुक इन दाइट दन देंक ये अन अन मोमेंट बिन अ मिली सेकोंड बेन ये अलदार है
0: या
1: दोस खदाखत जितना स्नेल बा उतना स्नेल दुनिया में कुछ ना हैगा सबसे स्नेल जो चीज हैगा दुनिया में उहेगो खदाखत
0: मा हुवेल खदाखत हुवेल खदाखत हैबो पर डग
1: नो हिल फिल मा अन खदाखत दारमे विल इक सेगे
0: या
1: दैट यू बिन अन मिली सेकंडे इन अ अंदर लैंड कुन सेन अ अंदर कॉन्टिनेंट इन अ अंदर यार
0: इन ये खदाखत
1: इन अ अंदर मोमेंट इन ये खदाखत
0: या
1: एन एन टेल लेटर कुन यू टोटल अंदर सेन एल्स अंदर सेन कभी-कभी एको गाना सुनिए
0: हां
1: दा वर्ड टू रुख गवर्पन althans इन योर मेमोरी
0: तो
1: या फन इगनवा दा गाय इट असोसिएटेड मेट बायफोरबिल्ड dat je naar Spanje aan het rijden was. Ik zeg maar wat.
0: Ja.
1: Dat er auto mee bij je tra. Of je eerste liefde. Ah. Of je eerste liefde die mislukt is. Dus dat associeer je daarmee. Hij zei een naam, Koike, Prem.
0: Prem.
1: Heel lang terug was er een meneer. Dus Said Koisuna, ik ga niet Said. Laat het ons weten, als je die koppel kent. Ik ook koppelke over jij.
0: Oh, ik ook koppel, oké. Okay.
1: Suriname में गो कपल लहा प्रेम एंड रोसा हमें बतिया अब याद हो गया बात
0: प्रेम और रोसा
1: ऑन दैट चाहे ओवर प्रेम ग्रंथ बखोन तू एको गाना ड्राई कर ले ये सेक प्रेम ग्रंथ परफॉर्मेंस देंगे काम द नाम प्रेम परफॉर्मेंस देंगे काम द कॉम्बिनेशन प्रेम एंड रोसा
0: प्रेम एंड रोसा
1: वाले तो हेल लीफ मेंसेस ओके सुरिनाम
0: कहाँ रहता है प्रेम रोसा ऑनगेवियर
1: रात्रा
0: बेनिस पार्क में ओके
1: हम लोग रहे थे ऊपर एंड सही वाले हुर्डर्स फन ऑन्स
0: अच्छा
1: फन वोनिंग बनाइए
0: साइज सुनो तो सब परिवार
1: दोस्त हो सके कोनो परिवार सुनो तो इगा बेनिस पार्क में रात्रा और प्रेम एंड रोसा एंड सहादे एन ऑफ टू क्लाइन मैशेस एगो ऑफ दो एगो छोटा बिटियन रहा समन के heel leuk koppel was het, maar ik ben ze helemaal uit het oog verloren.
0: Achja.
1: Omdat bohut din ke baat ham boli laloit. Dus agar koi janat hoiga die combinatie van Prem en Rosa. En volgens mij twee kleine dochtertjes, dan weet je wie ik bedoel, maar die achternaam ken ik niet meer. Dan bolgeli echt.
0: Okay.
1: Ik weet ook niet waar ze zijn. Volgens mij leeft Prem niet meer. Volgens mij. Otana ham janila abbe hamre jan.
0: Ja.
1: En ze zijn nog niet zo heel oud hoor. Ik denk dat ze misschien 65 zullen zijn.
0: Ah, ben jongen, hè?
1: ongeveer. Hè? Hoe leeftijd ke hoi ga. Ja. En ik kan niet heel veel vertellen, maar ik weet dat ze ook een connectie hadden met ja. Academisch Ziekenhuis van Suriname. Meer ga ja. ik niet vertellen.
0: Nee.
1: Dus agar koi i combinatie herken ik dat hoi ga. Academisch Ziekenhuis Suriname, Prem en Rosa en één of twee dochters, dan hebben we de juiste persoon gevonden.
0: Oké.
1: Okay. Agar tu janat hoi je ke hai ga, tu bata die hem loke.
0: Acha. Hè? Nou ja.
1: Ja toch?
0: Ja, natuurlijk. Nee.
1: Je kunt
0: reageren.
1: Ook een oproep doen en koffie en chai, hoor.
0: maar je wil niet vertellen waarom je gedachten daar naartoe gaat eigenlijk.
1: Nee, omdat, weet je kunt niet alles zeggen op de radio.
0: Nee.
1: Dit is gevoelige informatie,
0: gevoelige informatie.
1: Ik kan dat niet delen.
0: Alleen,
1: ik vond het geweldige mensen. Ze waren heel lief. Hamluk chotareli, ham chotareli hebben. Maar ze waren altijd heel lief. Dus,
0: bij deze dan een oproep aan de mensen. Als je Prem en Rosa kent, die ooit gewoond hebben aan de Benispark in Suriname. En twee bidia's hadden. Die bidia's zullen nu wel groot zijn. Ouder zijn dan misschien 40, 50. Dus laat ons weten op 020-363. 0808 020
1: Gewoon een appje sturen.
0: Ja. Prem Gun.
1: Dan gaan we een beetje koffie en chai tijd. Tijd met ze. Koffie en chai tijd.
0: Koffie, chai.
1: Met ze doorbrengen, toch? Met ze besteden.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Prem Grant is eigenlijk een boek der liefde.
1: Grant, ja, een Grant is een boek, ja.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Boek der liefde. Oké, zie je. Hamlok en Miel, heel pikker, maar snel is heel pikker.
1: Nee, een Grant is een boek.
0: Ja. Prem Grant met toon namelijk al wie aan het.
1: Zeker, ja. 100%.
0: In de boek der liefde toon naam zeker oud, hè?
1: Upper, ekdam aage suru hoega, hamar naam se. A. Tab B aayega, tab C aayega. Dus hamar namo ekdam upper hoega.
0: Ek baat hamare liye bole chapra hawa ke bare mein.
1: आज मैं ऊपर सो खादत नंबर तो
0: आज मैं ऊपर
1: आसमान नीचे
0: आसमान नीचे हां
1: सो खादत नंबर तो
0: आज मैं ऊपर या
1: आज मैं ऊपर आसमान नीचे
0: नहीं
1: समाना है पीछे सो खादत नंबर फोर्स मेयर
0: तो मुड़िया में कौन-कौन गाना है या बहुत ढेर गाना है बहुत देर बाद है या
1: वर्ड को ये ओवरऑल को मतलब ट्रांस में वर्ड मुझे कोने स्पेल जितने मोई तो वोकैबुलरी रहेगा वर्ड्स खात रहेगा तो उतने mooi तो वर्ड वन gebruik कर पाइए
0: मैं हम लोग के वर्ड्स gehad hè vocabulaire ik weet niet of het wat groter is geworden tegenwoordig bij de mensen of bij de jeugd. Want deer de boek naparega. Maar je woordenschat kan je alleen maar vergroten door een boek te lezen. Of zeg ik het verkeerd?
1: Nee. Niet alleen maar.
0: Okay.
1: Kijk, pahile hamme loit, hamar tu school geili bati, pahile. Aur aaj ke zamana dusra hai. Dus wij leerden natuurlijk gewoon uit de boeken stampen.
0: Ja.
1: Gewoon stampen.
0: Ha.
1: Leren rekenen. Daarom kan ik beter rekenen dan mijn kinderen nog steeds uit het hoofd rekenen.
0: Uit het hoofd.
1: Omdat ik heb geleerd ooit, al die tafeltjes moesten we uit het hoofd leren.
0: Ja.
1: En hoofdrekenen heette dat vak ook.
0: Hoofdrekenen,
1: dus je leerde ook rekenen. Later rekenmachine eigen, calculator eigen. Dus dan hoefde je daar minder te doen. Dus het heeft voor- en nadelen. Maar daarom kunnen wij nog steeds. Ik kan best wel goed hoofdrekenen nog steeds.
0: Ja.
1: En snel ook.
0: Ha.
1: Dus abitelijk maar systeem. Maar dat komt natuurlijk door de opleiding die je volgt.
0: Ja.
1: En Pahile hem ook Nederlands betheater hier tijdens onze schoolperiode.
0: Ha.
1: Dus basisschool je hier Nederlands.
0: Ja.
1: Middelbare school Nederlands. Universiteit Nederlands. Dus, maar dat is allemaal veranderd nu, Heloid.
0: Ha.
1: Jongeren van nu praten heel goed Engels.
0: Ja.
1: Maar ze praten heel slecht Nederlands. Dus wat is er gebeurd? Er is een soort vermenging gekomen nu van die talen. Ze praten geen volle Nederlandse zinnen meer, hè, jongeren.
0: Ja, want het is toch een beetje gek. Hoe ze
1: benkeren met Nederlands en met Engels steeds.
0: Ja.
1: Omdat dat populair is. Dat is hoe jongeren praten.
0: Ja, maar ja, kijk, zo'n
1: dus Engels van die jongeren van nu is veel beter dan mijn Engels, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Terwijl, pijleg maar Engels. Zo, Engels op VWO-niveau, Engels op HAVO-niveau, op een universitair niveau. Dat is best wel goed Engels geweest vroeger. Maar ooit Engels, wat voor dat mooi na, eerlijk gezegd. Die kinderen hebben betere, kunnen beter Engels praten.
0: Het is ook een mengelmoes. Maar zo naar Amsterdam.
1: Maar ze praten slechter Nederlands. Dus ook probleem.
0: Dat is de keerzijde daarvan. Maar Amsterdam mee, je Amstelveen, je Amsterdam Centrum, je Amstelveen Centrum.
1: Amstelveen, बताओ
0: आम्सलफेन में
1: क्या चाहिएगा? खाली जाए के महंगा महंगा जगह पे लोई।
0: अरे हाँ, आम्सलफेन महंगा जगह है ना, पेशे हो सर महंगा जगह है ना।
1: हम आम्सलफेन में कोई के ना देखिला कुत्ता लेके चले
0: ना ना ना ना खानी पेशे हो सर में आम्सलफेन में भी चल सके कुत्ता लेके छा दूसरे अच्छा मैं तो चीवा भैया ये आम्सलफेन माशे दाना दी विंग्स टू खात एको एको ना हैगा verkoper, ja, verkoopster John Batia, hij gewoon Nederlands met je. Allemaal in het Engels, hè?
1: Ja, ja, ja. Het is wat internationaler georiënteerd.
0: Het is internationaal. Maar ik, dat vind
1: maar
0: ik wel jammer.
1: Maar ik moet je eerlijk zeggen, Hamar Badba, het hoeft niet te kloppen, hoor. Maar ik vind dat die mensen een beetje een air hebben in het winkelcentrum daar.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Van Amsterdam, ki Amstelveen?
1: Van Amstelveen kedemien. Dus John Wang Gumega. Ze hebben een bepaalde air, vind ik.
0: Echt waar?
1: Alsof ze, weet je... ja, ik weet het niet. Het komt een beetje... anders over op mij, laat ik
0: ja.
1: Dan een normaal ander winkelcentrum. Ja, dat kan je normaal chalet.
0: Ja, en ze hebben daar een in Amstelveen.
1: Vind ik wel. Maar ook in het gooi hoor, Lloyd. Ook in het gooi.
0: Abnik is een Oetjas Finikerika of zo. Of, een beetje...
1: Het is ander volk op een of andere manier. Ja. Als je Bussum, Naarden, Laren, op die plekken dus in die winkelcentra rondloopt.
0: Dan voel je je niet echt prettig erbij of zo.
1: Ik voel me niet helemaal thuis.
0: Nee.
1: Okay. Dat zijn zogenaamde kakkers dan. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen.
0: Ja, nee, kakkers, ja.
1: Maar ik voel me niet helemaal thuis daar.
0: Ja.
1: Hamnabolop helemaal niet. Dat is ook niet waar. Maar ik voel me niet helemaal thuis.
0: Nou ja, oké. Okay.
1: Nou
0: ja.
1: Helemaal niet thuis voelen, dat is weer wat anders.
0: maar
1: als je ergens komt, wil je toch een beetje... Kijk, bijvoorbeeld Duitsland. We hebben het laatst over gehad.
0: Ja.
1: Als je naar Oost-Duitsland gaat, toch?
0: Ja.
1: Dan voel je minder welkom.
0: Ja.
1: Dat voel je gewoon. Met iemand met een kleurtje.
0: Ja, dus iemand
1: in West-Duitsland voel je dat minder weer. Ja. Zo is het gewoon.
0: Zo is het gewoon, waar. Ja.
1: Ja.
0: Nou dus ja, goed, ja, ach ja.
1: Maar het zal wel een beetje.
0: Hoe heb je zo'n beeld na letten kregen? Dus ja, maar ik kan me voorstellen dat je ergens.
1: Toen gevoelig aan Minabati, toch? Ham gevoelig aan Minabati, dus. Ham bara gevoelsmens.
0: Ham ook El Nino kebat barisens, bat jaila. Alsof we al voor jaren over El Nino hebben gepraat. Maar we hebben wel een aantal keren over El Nino gepraat. Klimaatverandering. Maar hij zegt, Patrasjeleki, de komende periode, absoluut, de februari te bijna 450.000 mensen kunnen sterven aan El Niño. Is wel veel hoor.
1: Nou, dus hamlok deskundige Kelila, maar natuurlijk, wij praten die deskundigen na.
0: Ja.
1: Luid.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat wij al die stukken wel zien, bekijken, oriënteren. Weet je, dat gaan wij het duiden. Dat proberen wij in Portkaria uit te leggen. En inderdaad, dat blijkt het geval te zijn. En dan, dan vallen er ook doden. Heel logisch.
0: Af en toe moet je van die serieuze berichten ook wel hebben.
1: Toen behoed serieus het niet,
0: Gewoon
1: इधर से उधर बतियाना
0: इधर से उधर अच्छा हां बोल
1: वट फॉर क्लियर तांदे हैव यू कैक दैट फिंड इट वेर इंटरेस्टिंग सी कोई के दांत चेक करके
0: नाउ दी फ्रॉम मी इज नीट दी द हमारा वाला इन एन फुलेदर विद नहीं अच्छा मार
1: हैगा दांत हैगा के हदत वो बात ओके Hoeveel is origineel? Hoeveel is.
0: Maar sub dat we origineel hè, pietje wel. Ja, verstand kiezen zijn al lang eruit natuurlijk, hè. Maar best sub origineel, ja. Dus abbe kukident, hè? Kukident of zo, hè? Gebruik ik niet, hoor.
1: Kukident.
0: Abbe na gebruik je letje. Dus ja.
1: Pahile 50 jaar pe hamre jan jhar jata raha to, sab dat one.
0: Nou ja, we leven nu in een andere tijd.
1: Dat kreeg je al een gebed, hoor.
0: Ja, maar zo'n oetemwa, dusse temra, wist niet hoe je dat moet onderhouden, bagera. Tantars liggen na jata raha, hè? Hamne sanam met tantars, hè?
1: आएगा आएगा आएगा
0: आएगा
1: गोलगेट ना आएगा ए मां ए फॉर सीरियस लोग नीमा नीमा
0: नीमा हमार दांत में ना झरल आएगा तो
1: हम मांगिला जाने
0: या
1: 50 अच्छा 50 jaar terug कौन लेफ्टेड पे दांत झर जाता रहा मेस्टल फॉर मैन एंड फ्राउ एक डेंग रोंड द 50ste
0: Denk ik hoor.
1: Dus zonne wallo, tu soch erover. Or e-side kon leeftijd pe jarega. Op welke leeftijd nemen nu mensen een volwaardig gebit? Een volgebit.
0: Een volwaardig
1: volgebit.
0: Volgebit.
1: Ik denk op hun 80ste of zo pas hoor.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Op vrij late leeftijd
0: hoor. Ja, op zo'n leeftijd. Ja.
1: Ken jij mensen met een gebit? Althans met een...
0: Hamar nani of nana, maar dan praat ik over 40 jaar geleden.
1: 50 jaar terug.
0: Ja, die hadden een gebit.
1: Nee, maar dat klopt. Dus Uzamana met normaal lalo.
0: Ja.
1: Maar Uzamana, ken jij mensen met een gebit?
0: Nee, is dat hem kooike naar Janine?
1: Heeft Umbaan een gebit? Ja, even checken.
0: Nee, Umbaan heeft geen gebit.
1: Umbaan heeft nog originele
0: tanden. Umbaan keer originele. Hij heeft geen gebit.
1: Hoe oud is Umbaan al?
0: Hij is al richting 76 zo hoor. Boven de 75
1: 80,
0: in ieder geval. Richting 80 gaat hij inderdaad, ja.
1: Oh, en die man heeft zijn eigen gebit nog?
0: Ja, hij heeft zijn eigen
1: Dikkele
0: gebit
1: toch?
0: Nog. Ja.
1: Dikkele toch? Dus dat ding klopt wat ik zeg.
0: Ja, zeker.
1: Dus als je een beetje je best doet, kun je tot je 100ste... Hey, maar dan die mensen die gebitjes maken, hè?
0: Ha.
1: De Ubichanen kan je ze pijsak maken, ja? Als iedereen... Niemand heeft een gebit nodig.
0: Nee, maar tegenwoordig heb je toe gewoon dadelijk wijzer gekregen. Dus dan... ik word dat wel een keer... Dan eigenlijk dadelijk gekregen. En dan... Ja, natuurlijk, je gaat niet zo lopen, toch? Toen
1: Hasseert... Ik hoor een concertie, hè?
0: Toen dat... Toen dat... Tjidorieta de keer... Nee.
1: Dan kun je dat oplossen.
0: Ja.
1: Maar weet je dat dat ding best wel pijnlijk is, Lloyd?
0: Ja, het is
1: er gaat
0: zeker
1: een schroef in, hè?
0: Ik was schroef, ja. Maar ja, oké, het lichaam moet zich daaraan wennen, toch? Dus, eerst,
1: dat ding wordt erin geschroefd helemaal?
0: Ja, ja, want eerst moet je 3 maanden moet je het... Je hebt zo'n chijuamanaiga, om erin te schroeven, dan moet je 3 maanden even zonder
1: tanko. Toen kan je zeggen, ja, wat dat mooi is, hè?
0: Dus die heeft dat laten doen. Dus ja, dan zie je dat het... zo werkt dat ding, ja.
1: Ah. Ik ook collega, zo praat ik ook hoor. Als ik zelf privéproblemen heb, dan zeg ik zo na. Ik wil admieke problemen.
0: Nee. Hamid sap data bij origineel. Dus ja.
1: Houden zo luid. Maar misschien hebben wij geen kunstgebit nodig. Hoi, zeg je, misschien hebben wij geluk en worden we 100 jaar of 110.
0: Ja, maar
1: en
0: ja,
1: zonder kunstgebit. Hé, dat kan toch?
0: Dat kan.
1: Hamluk de Baris met doei dai jaila kaini rommelcontrole waaier.
0: Ja, rommelcontrole. Zolang je maar de rekening betaalt.
1: Juist, daarom moet je 2 keer per jaar gaan, toch? Het is geldklopperij, Lloyd.
0: Nou ja, dus aan de andere kant, de mondhygiëniste doet wel goed werk, vind ik wel.
1: Ja, maar moet dat echt 2 keer per jaar? Kom op, joh.
0: Ja, Sunnaje, Tukable.
1: En elke keer Ohibatiam Sunila, meneer.
0: Je tandsteen.
1: Je hebt niet goed geflost, hè? Ja. Je hebt niet goed geflost, hè? Nee, ik doe het al 50 jaar niet goed, meneer.
0: Ja, dan mevrouw. Moet je dit weer kopen? Moet je dat weer kopen? Ja, je moet het wel goed onderhouden, hè? Niet de Kable,
1: ja, Botwa. Je moet wel beter flossen, hoor.
0: Ja, niet de Botwa Kamti Holja. Je zegt hem leuk, maar je zegt tandarts wel een keer betalen. Ja, je zegt hem.
1: Ja, ai boy, ai,
0: we zijn tandarts geworden.
1: Tandarts. Kon je hem ook nabaten, yes.
0: Als ik het goed heb, is onze goede vriend jarig vandaag. Ai. Ja,
1: koffie. Ja. Kijk er van jaren heel leuk
0: bij. Ah, je hebt ook een subse barca doos waar wij niet zonder kunnen. Die man is zo'n lieve man. Hij is een admi, dunia me, kamti de kaiga.
1: Kijk er van jaren heel leuk, wat jouw naam is?
0: Subse barca vriend hebben ook hier.
1: Toch ook een naam zijn pile koffie, toch?
0: Ha, pile pile te hebben, denk ik.
1: Ik denk
0: dat hij vandaag jaren, als ik het goed heb. Al is het programma zijn Soenut Hoega, want ik weet hoe Jalak je programma Soenut heeft. En met name Koffie Chai Middag Show. Ravi Ramratan is vandaag jarig.
1: Is Ravi vandaag jarig?
0: Ja. Of hem naar mooiste takila, maar ik denk dat hij vandaag jarig is. Toeval, Badal is vandaag ook jarig, maar Ravi Ratan, die is vandaag, ja, hij is vandaag jarig.
1: Ravi Ratan, ki Ravi Ramratan.
0: Ratan, Ramratan. Sorry, Ravi Ramratan ki aaj farjari hai.
1: Als dat zo is, dan hamlo kaila.
0: Ravi, hamlo kaila.
1: Tayar kariye, tu sab ko tayar kar, hamlo kaila.
0: Roti roti banaye ke rakhe rahiye, hamlo kaila.
1: 12 pulauri, roti, gojia, jilebi, jo jo chit to ka sapri ga. Tu banaye ke rahiye. Nee, maar als dat waar is, nee,
0: Ravi Ramratan is vandaag jarig, onze grote vriend. Zonder hem zouden wij sommige dingen niet kunnen oplossen, maar i adamia septis oplossers ik ja, jo koi muskil rehta, dan moet je Ravi hebben, hè?
1: Dus dunya me acha insaan dheer ba, vind ik hoor. Hey, maar wacht even, ik was toch koffie aan het drinken,
0: hoor. Ha, toen sleur op wakker na.
1: Wacht.
0: Sleur op wakker, dan kunnen we verder gaan.
1: Twee vagona.
0: Ja. Jezus, deze was hard, maar dit ging wel heel snel.
1: Door merg en been.
0: Malita
1: hij was
0: Bolle,
1: kort, maar hij was krachtig.
0: Malita Bolle, natuurlijk is er een tandarts in Suriname. En er zijn genoeg oude mensen met gebit. Malita kwam krijgen met ouderen die hebben natuurlijk gebit. Ja, hoezeke, hè? Maar ik heb
1: kunstgebit, je
0: Joan Bolle zei. Kunstgebit, ja. Jij hebt
1: een gebit en later krijg je een kunstgebit.
0: Oké, mensen, we hebben het over kunstgebit. Maar Melita, je begreep dat wel, hè? Kunstgebit, kebaar in mijn hoofd.
1: Ravi, over Ravi gesproken, hè?
0: Ja, dus, Ravi Ramratan.
1: Weer een naam, toch? Dus Namua ab Ravi kekamti hamlok jaila.
0: Ha.
1: En dan ga je een tori eromheen. Hè, nou, in je hoofd krijgen.
0: Zeker.
1: Welke tori krijg ik in mijn hoofd?
0: Kon tori, hè, Ravi Kebari.
1: Insaan, rakam hè, dunia mein.
0: Ja.
1: Achha insaan hè.
0: Ha.
1: Kraap insaan hè. Meeste aan mij achha insaan, vind ik hoor.
0: Ja.
1: Meeste zijn oké.
0: Okay.
1: Natuurlijk, iedereen heeft eigen plusjes en minnetjes. Kijk je naar heiga. Zelfs aan mij heiga, leute. Ook al wil ik het niet inzien of toegeven.
0: Jij hebt ook je minpuntjes, ha.
1: Hoe mooi is het? Nee, maar je hebt verschillende soorten mensen. Maar dan heb je goede mensen, maar je hebt hele goede mensen ook.
0: Ja.
1: Die bestaan ook. Je hebt slechte mensen, maar je hebt hele slechte mensen. Evil heb je ook. Weet je, John ke dil me echt khali krabi ba. Maar koi ke dil me bout achai hai.
0: Je bedoelt, je krijgt pas ziel na hai ga.
1: Sieloos. Ego rakshas gewoon.
0: Rakshas.
1: Nee, maar koi admi ke hem log deuta boli la, deuta.
0: Deuta.
1: Deze go deuta.
0: Deuta,
1: dus in die categorie valt deze man.
0: Deze man,
1: hoor,
0: ja, deze man valt inderdaad in die categorie. Bota chadmi.
1: Bout. O chalank. Ik tot chalank.
0: Dat soort mensen kom je weinig tegen, hè? Chalank
1: die combinatie is wat moeilijker.
0: Heb je gezegd, Hamlok Bharti, ja, we hebben allebei ook in mijn auto. Ja, ook om okker met Jada heen.
1: Ja, maar Ravi en ik gaan zo ver terug sinds onze studententijd al. Dus Otanapurana, dus dat is geweldig.
0: Ja.
1: Nee, nou ja. Hartstikke leuk en gefeliciteerd, als dat zo is.
0: Ja, nee, het is zo. Johan Hamdekila, toch? Dat is met zekerheid te zeggen.
1: Hamlok en Ambalais, hè?
0: Hamlok en Ambalais, maar ja, nee.
1: Ik ga je feliciteren, Karilo.
0: Ravi, Bjarne, Barca wedstrijd tegen Nederland, Duitsland in de arena.
1: Behoed Barca. Hey, nee, maar Lloyd, je leidt me af, boy.
0: Abkontje, Bijl.
1: Ham daadko van dat wat jij leidt.
0: Ja, kunstgebied.
1: Wie is geïnteresseerd in voetbal? Niemand. Iedereen is geïnteresseerd in daad.
0: Ja, maar de kikker daad na mooi heen.
1: Color. Door dat color ke over
0: hem. Hamar color. Hamar wala
1: wit. Gewoon kleur heet.
0: Hamar wala heiga na heiga bruin of wat dan ook. Ujjar bhi na heiga. Het zit er tussen ujjar en bruin. Want ham koffie heb je pila toch. Maar eigenlijk, Sabere, je hebt toen koffie pie. Dan moet je eigenlijk je mond meteen spoelen. Want je koffie, je toen na mond spoelen kan je. Dan gaat het aanslag. Ja, dat wap je toch?
1: Ja, nee, zo is het. Maar heb jij ooit je tanden laten bleken?
0: Ik dan hem Kareli. Ja, ik heb één keer laten doen, maar ja.
1: Letter, hè?
0: Tijdens het bleken, of bedoel je dat?
1: Nee,
0: tijdens,
1: daarna, jaar.
0: Daarna? Nou ja, nou.
1: Heb je het helemaal wit laten doen, of een beetje?
0: Nou, in dat ze wit had ik haar haar, maar niet echt bijzonder.
1: Wie heeft dan met mij dan
0: uitgekeren? Maar toen raad ik je lid, toen...
1: Dat was Barito, maar dat was...
0: Dat was toen Chidori,
1: dat was Bariga.
0: Bariga,
1: hè? Ik dan Ujala hoe jij dat
0: Ujala,
1: nee, maar ik heb dat soort dingen nooit laten doen. En ik heb dat niet laten doen.
0: Hoe kijk je ernaar toe?
1: Nee, ik vind dat niet mooi uitzien. Dus als je een beetje donkere huidskleur hebt, toch, bruin, en je tanden zijn helemaal spierwit, ik vind dat afsteken.
0: Hè?
1: Nou, moeilijk, Ega.
0: Nou, moeilijk?
1: Maar weet je, je hebt verschillende kleuren tanden, toch? Maar die kleuren,
0: ja,
1: die zeggen iets over je gezondheid. Dat wist jij niet, hè?
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Daar wil ik naartoe. Daar wil ik naartoe.
0: Ook Jan Kebaan betaalde, zeker dat in onze carrière klaar doen.
1: अब देखिए अच्छा सुनने वालों दुई को तांतार सब बतियाएगा कॉफी है चाय में दुई को तांतार सब
0: एको तांतार से कम लोग जान ही लाते हो आओ मेरे मेरे जवान के कारण है क्या
1: माँ Suna, reclame om lukt er ook aan bij jou.
0: Nou, reclame nou mag ik kijken. Maar Ademia, ik weet het wel. Hopelijk, hoe wie zullen het heen? Hem lukt je corrigeert. Hoe tandarts zou hij? Hindoestaan niet tandarts heen.
1: Je hebt witte tanden. Je hebt gele tanden.
0: Gele tanden, ja.
1: Je hebt groene tanden.
0: Groene?
1: En je hebt zelfs blauwe tanden. Hoe vind je die?
0: Wacht. Groen en blauw ham cabina de kleren.
1: Toen had je aan het rennen?
0: Nou.
1: Wit, geel, groen, blauw. Chargo kleur
0: daar. Wit, geel, groen, blauw.
1: Ab ham toke batabe ham datrabati to. Ab ham batabe toke. क्योंकि मतलब कौन सी हैगा देख दतरवा लिखे इस भाई से अच्छा हम हाँ. छोटा में बताबे
0: या
1: खेल तंद दी हर कहनो मतो
0: या
1: मेस्टर में के खेल तंद
0: मेस्टर ओफ
1: नर्माते यू ओल्डर वर्ड क्लोरे ये तंद खेल het betekent niet dat ze slechter worden het glazuur dat onze tanden wit houdt slijt
0: ja.
1: waardoor het onderliggende dentine de tweede laag van de tanden zichtbaar wordt.
0: Ja.
1: Dus ook er met de tweede laag wat jon heiga, thora geel heiga, op haar wakke laag wat ujjar banai se, bhagwaan. Hamna ne khati ujjar banai se. Kariya bana de wat tap. Maar op een of andere manier, ja. Heb je erover nagedacht?
0: Nee, ik heb er niet over nagedacht, nee.
1: Kitor daad je kariya rata kaise tu lagte?
0: Hey. So,
1: je kunt het uitproberen, hoor.
0: Ja, ik probeer het een beetje. Ik probeer het een beetje te visualiseren voor mezelf. Van, maar wat kan ik hier?
1: Of als Coca-Cola wit zou zijn plotseling en niet meer zwart. Hamlok, ik kook kariachit naar Kaila Pila, behalve Coca-Cola.
0: Coca-Cola, ja.
1: Ook daar moet je bij stilstaan.
0: Maar Coca-Cola,
1: hè?
0: Juist. Oké,
1: koffie is ook wit. Koffie is ook zwart.
0: Ja.
1: Nee, maar Coca-Cola hè, hoort zwart te zijn. Maar je tanden horen wit te zijn.
0: Wit te zijn,
1: waarom?
0: Ja.
1: Je tanden kunnen toch ook zwart zijn?
0: Ja, dat kan ook.
1: Verfie kan daar hier aan toe. Action.
0: Kleursel gaat hier, hè? Dan heb je een andere kleur. Hey.
1: Een beetje een goeie action, sap koei hem ook?
0: Ja.
1: Maar ze verfie kunnen. Hem zullen niet wat sasta hij gaat spreeuwen. Ik ga groen wel toe killen, maar ik ga karia wel. Dat was verfie kan daar koei hem ook klaar.
0: Ja.
1: Dus, ben je echter jonger dan 40 jaar en zijn ze geel, dan komt het voornamelijk door drinken van koffie, thee, rode wijn,
0: de klutte, roken. De klutte.
1: Ook kan het komen door slecht onderhoud en daardoor tandplak. Nou, ik ga je zeggen, ik heb altijd gele tanden gehad. Ik dronk geen koffie. Ik rook niet. Ik drink geen rode wijn. Tabo geel. Dus van nature gewoon geel. Dus dat er wel zo'n liedje is, bij ik er moeilijk naar teken.
0: Oké, mooi.
1: Bruine tanden. Oké, okay, abchali bruine. Gele wali hoor je toch? Abchali bruin. Bruine tanden. Krijg je van roken veel koffie, thee of rode wijn. Hey, hoe heet je, Juan? Of een slechte mondhygiëne. Hoe vind je die?
0: Ja,
1: nee, dus toen heb ik nou mooi onderhoud kariapan gebit. De bruin hoor jij.
0: Bruin hoor jij, ja.
1: Of grijs. Toen grijs naar bestaan, weet je toch? Grijs is eigenlijk blauw.
0: Ah.
1: Ja, dus
0: maar wanneer wordt het grijs? Okay. Wanneer wordt het grijs?
1: Abham toch wat hij laat. Dat is naar wat hij jaar. Oké, als de zenuwen in een tand afsterven.
0: Ja.
1: Dus als die zenuwen afsterven door een infectie of een trauma...
0: Okay.
1: Dan wordt je tand dof en grijs en blauw.
0: Dus is hij toch dat wat er niet blauw grijs is? Ja.
1: Dus dan moet je zo snel mogelijk naar de tandarts.
0: Naar de tandarts,
1: ik een wortelkanaalbehandeling die ga.
0: Ha.
1: Want dat is de meest gebruikelijke manier om de tand te redden, geluid.
0: Ja, ja.
1: Daarna, dat was marjaiga.
0: Ik
1: word dat bij marjaiga, toch?
0: Ja, dan moet het eruit
1: dus
0: gaan worden.
1: Dus ik word al mooi rega.
0: Ja.
1: Toen marjaiga.
0: Ja.
1: Maar om maar eens te pijlen toch de gaiga, die dof hoewega, of grijs hoewega, blauw hoewega.
0: Ja.
1: Ja, en dan, het komt niet vaak voor, maar sommige zwangere vrouwen hebben, dus die gebruiken een of ander antibiotica, die krijgen daar ook grijze tanden van.
0: Oh.
1: Dus toch eens even kijken. Luid, je kunt ook op je tand natuurlijk ook een diamant zetten, hè?
0: Aan de kleding, vooral bij de vrouwen, dat ze dan zo'n diamant laten plakken of wat dan ook. Aan de
1: kleding. Ja. Maar je hebt ook roze tanden trouwens.
0: Roze tanden? Roze
1: roodachtig,
0: tanden?
1: Roodachtig gekleurd.
0: Huh?
1: Dit komt weinig voor en gebeurt alleen bij direct trauma. Dus kon een jabber trauma toch hebben hier? Dan kan het zijn dat je... Nee, Jan Likale, ja. Door ouder toch een chorke chal, je plots alleen door dat ik de bros zou zijn.
0: Toen trauma over na, wat ja, toen elke keer je trauma over wat ja, dan moet ik denken aan die boete van jou van €430. Dat je dan plotseling dan een roze tand krijgt. Hé, nou
1: toen
0: is het...
1: Toen kan je ook over wat jij gaat, Beer.
0: Omdat het trauma over wat jij is ook een trauma voor mij.
1: Over je trauma moet je niet steeds blijven praten, anders blijf je zitten in die trauma. Toen we met Beer gaat, weet je wel. Is niet goed hoor, is niet goed hoor.
0: Is niet goed, is niet goed.
1: Groene tanden.
0: Ja.
1: Verband houden met geelzucht of leveraandoening.
0: Groene tanden? Dus ja. dan moet je snel naar de huisarts hoor. Want,
1: dus herkenlijk, vooral bij kinderen zie je dat. Als hun tanden een beetje groen eruit zien.
0: Ja.
1: Maar ja, wees alert, er is een probleem. Oké, geelzucht of leveraandoening.
0: Maar dan kan je helemaal
1: en je kunt dus leverproblemen krijgen. Dus je tanden verraden dus veel over je gezondheid.
0: Ja.
1: Toen had het erbij, maar nu lach je niet meer, hè?
0: Nee, nu lach je niet meer. maar toen wat jij over geelzucht. Dus hamlok, als je heen gaat roos, lurkenke, apenke, dat wat eigenlijk gezondheid is.
1: Nou, roos, nou hoeft maar laten we het vandaag wel doen.
0: Ja, we laten
1: het
0: vandaag
1: doen. Laten we vandaag controle doen.
0: Kijk bij je kinderen, kies op je geelzucht en kinaaien. Als het groen is, dan doe je eigenlijk je geelzucht. Na je peri gaat in Jarwawe of zo. Nee, maar dan moet je naar het huisarts gaan. Hey, wat is zijn naam?
1: Ik ga niet naar de Bonhoeman hoor.
0: Zijn naam is Perikatin Jarwati. Werkte dat ding wel? Perikatin?
1: Boy, Lloyd, ik geloof niet in die dingen.
0: Ik geloof ook niet in die dingen.
1: Maar mensen
0: hoor.
1: Hebben er baat bij kennelijk. Dus het zal wel als je er baat bij hebt en erin gelooft. Maar
0: ik geloof er niks van.
1: Zo'n, toch kijk een hartprobleem, Heiga. Toch kijk een nierprobleem, Heiga. Of toch kijk een leverprobleem, Heiga. Moet je dan naar een Bonhoeman gaan? Moet je dan naar een iemand gaan, John Utakiga, Pukiga? Kito, kan jij datra jijken? Toe opnebol, Lloyd.
0: Datra, ik zou altijd naar datra gaan. Altijd
1: je moet naar
0: datra.
1: Die dokter gaan. Of die dokter altijd. Het oplost, dat is punt 2. Maar natuurlijk moet je medische hulp gaan zoeken bij je.
0: Ja.
1: He? Logisch toch, Lloyd?
0: Ja, logisch. Ik kan me herinneren. Hamjani, dat is een naam met heer inderdaad voor Piri, geelzucht. Altijd naar die man. Bolejaki Jarwalië. En dan weet ik veel wat ze deden. Ha, dik, ha, dik, dan, dik, dik, naar geel, dik, ha, dik. Sop geel, wel, ik haar de liam. He?
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Hoe zit je ook over hem, ook wat jij zegt, heel rustig, ik dacht, Lloyd. Over huismiddeltjes, over je heil zoeken bij alternatieven. Kunnen we een keer rustig over hebben, want het is een uitgebreid onderwerp.
0: Ja, ja, maar we kunnen daar...
1: Ook erbij mee, bood lacherig toch in de macht krijgen, Lloyd.
0: Omdat mensen die mij kennen, die weten van hoe ze het met hem nabrieven. Maar ja, Admilonke kon je soms hier.
1: Nee, maar sommige mensen hebben er misschien baat bij. Koffie aan pila, Tjaloy.
0: Had je toen koffie aan pila tussendoor pijga? Maar,
1: lekker, man.
0: Maar praten we vanmorgen over het voetbal of niet? Want we hebben ook een Noah Bonds coach.
1: Noah
0: Bonds coach. Dus ik verwacht dat morgen Nederland een geweldige wedstrijd gaat spelen. En met een paar nullen, met 5-0 van Duitsland gaat winnen.
1: Jazeker, jazeker. We hebben nu een geweldige tovenaar als bondscoach. Ook haar naam is Savi. Savi. Dus we hebben nu een tovenaar, Lloyd. Abjana, leuk hoor. Dat gaat ook nooit meer lukken. Die man heeft 2 dagen met zijn toverstok gezwaaid al daar.
0: Doei, Roos. Tijdens de oefeningen. Maar ja, doei, Roos, met uw kaart.
1: Bian, toe de kena. Bian, Duitsland, kent het harde hier.
0: Doei, Roos, met uw kontje, uw kaart bij je.
1: Wonder. Want Adamia tovenaar naar haar. Nee,

0: voetballen. Maar wie weet dat we op termijn iets leuker gaan voetballen weer. Maar voetbal hangt ook af van het talent wat je hebt, hè, Lloyd.
1: Maar we gaan ook je talent op
0: in je team. Nou, niet helemaal. En ook het plan. Dus je moet talent hebben en je moet het plan hebben. Doe je gewoon als ego naar de higa mooi, dan gaat het niet lukken.
1: Nee, oké.
0: Je kunt een plan hebben, maar als je het niet kunt uitvoeren, dan heb je er ook niks aan.
1: Ja.
0: Dan moet je plan weer aanpassen. Dus je moet wel kijken naar je materiaal, kon materiaal behandelen. Daarop moet je een plan maken en vanuit daar moet je proberen dan successen te behalen. Dus ik ben benieuwd, Hij doet voorzichtig aan, hij heeft niet al te veel gewisseld. Sapkoi Sojitra, Barca schoonmaken in één keer. Natuurlijk niet, jaar. Dat gaat hij niet in één keer doen. Hij begint met de groep van Koeman. Koeman kan groep van Orduitinja en Orlaisbaumen, maar niet veel. Nu gaat hij beginnen, nu gaat hij kijken. Maar ik denk dat hij over een jaar misschien wel 10 nieuwe mensen erbij heeft. Dire hoe implementeer ik Arigato? Ik denk met Toroyaar.
1: Ja. Ja,
0: nee. Toen hele spits altijd ook het Horonica Dega zomaar
1: leuk. Nee, maar
0: waarschijnlijk is Brian Brobbey morgen de spits.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Malen is geblesseerd afgehaald.
1: Maar kan het zijn dat die spelers, omdat Xavi Kego naam Hega is een Nami Admi Hega, dat ze beter hun best gaan doen om in de pitch te blijven bij hem?
0: Want Koeman had ook een geweldige naam als speler en als coach.
1: Was jij een fan van Koeman?
0: Jawel. Hij heeft wel goed werk verricht, hoor, Lloyd. Kijk, laatste periode was niet goed.
1: Ja.
0: Laatste WK was niet goed. Die paar wedstrijden, nou ja, de manier waarop Nederland tegen Marokko heeft gespeeld, dat was niet goed.
1: Nee.
0: Dat is fout.
1: Ja.
0: Maar Koeman twijfelde waarschijnlijk over de kwaliteiten die hij had.
1: Maar ja, goed. Ik denk
0: dus toen heeft hij een smerig plannetje bedacht.
1: Ja.
0: Maar dat plannetje heeft niet gewerkt. Nee. En het is als een boemerang teruggekomen.
1: Dus
0: dan kun je liever attractief voetballen en dan ondergaan. In plaats van zo je te verschuilen en onder te gaan.
1: Toen Janega Jumbo ke eigenaar was.
0: Frits van Eert.
1: Ja. Toen hebben we ook een persoon aan Janila.
0: Maar nee, Frits van Eert ken ik. Natuurlijk, ja. Motorliefhebber, maar ook een sjoemelaar een beetje. En had heel veel cashgeld
1: in de koelkast bewaard. In een beveiligde koelkast. Bala zoals te konen mi paisa, het na der paisa, koelkast me kan hij bewaard krijgen.
0: Garwa bhar me bhar Allah, ja. Rakam rakha jaga pe.
1: En dan denk je van zo'n ego barka directeur, eigenaar van een groot supermarkt. John, is het kamer, dan ben je toch niet goed bezig, vind ik. Hè? Dan moet je, of je hebt een dure hobby.
0: Nee, dat
1: dan
0: moet je niet doen.
1: Heb je een dure hobby of zo.
0: Toen bat je elkaar, Lloyd. Toen bat je elkaar, heb ik ook een bericht voor Hila.
1: Nou ja, deze man, Frits van Eert, John Mokke, eigenaar, zijn zaak loopt nog. Hoe Bolis gaan rechter Robben een keer, of advocatoren een keer, Toulon, Aike, Hamar, Koelkaswa, Jaike, Dekelie, Kikaham, Paiswara, Katri. Maar het was om een of andere reden had hij dus dat geld daarin bewaard. Dus ja, het zal wel. Maar ik vind het wel een beetje vreemd. Kun je maar koelkast mee toe. Het naar het heerpijsa. Rekje.
0: Donnegele. Ham mij ook bericht mailen. Zijn naam zijn.
1: Prim en Rosa.
0: Nee. Oh. Ria stuurt mijn bericht.
1: Oh, Ria's.
0: Ria's Ahmad Ali. Van Yadgar.
1: Ja.
0: Hij stuurt me net een bericht. Dus ik denk van dekje. Kon je pathuis bij Ria's, ja.
1: Ja.
0: Ria's, je pathuis gaat dat taklele aan het toch?
1: Ha.
0: Even letterlijk een klein stukje. Beste Anand, een jaar terug op 21 september was ons concert in Meervaart. Dus Ujjalike concert, John de
1: Haat.
0: Terugkijkend op 20 jaar Yadgar Orchestra, zeker een van onze meest bijzondere ervaringen. Nogmaals heel veel dank aan jullie allen die tijd nog moeite hebben gespaard om er een prachtig geheel van te maken. Nou, leuk hè? Ja. Dat stuurt Ria's eventjes.
1: Kan je zeggen dat Mia Kable het na een jaar keer is? Heeft hij het
0: omdat het nu een jaar terug is gebeurd, ja?
1: Ja. Nou ja, het is hem bijgebleven dus. Maar leuk, het is ook leuk dat hij zo'n bericht stuurt. Dat hij het ook daaraan...
0: Superleuk.
1: Dat hij daar een mooie tijd van heeft meegemaakt bij ons hier.
0: Ja.
1: Het was ook mooi. Ja. Bizar een concert eraan.
0: Lloyd, kun jij... Staat jouw computer nu aangesloten dat je iets kunt afspelen? Ja, toch? Vanaf YouTube? Of vanaf een...
1: Kontje te mangen.
0: Oké, ga maar even naar onze Facebookpagina als je wilt.
1: Facebookpagina.
0: Ujjalawa.

0: Even online?
1: Ja.
0: Vandaar moet je even een fragment even erin gooien. Wij houden van verrassingen, toch?
1: Achja.
0: Afgelopen, ik praat het intussen aan elkaar. Afgelopen weekend hadden we natuurlijk ons concert, Sunivalo. Greatest Voices of Bollywood. 19 september keren Hameerva Theater mee. Maar wij van Ujala houden altijd van uitstapjes. Dus er is altijd wel een verrassing. Er is altijd wel iets wat je niet verwacht en het gebeurt. Bam, leuk. Om het evenement nog leuker te maken. Nu was er een meneer daar, twee mannen. Die kwamen binnenlopen met de directeur van de Meervaart. En ik sprak ze natuurlijk in het begin al. Dat verhaal heb ik volgens mij heel kort verteld. Geweldige muzikanten. En één van ze was een zanger. Marokkaanse zanger. Toen heb ik hem gezegd van luister, jij moet even 2 minuten on stage, joh. En nu hebben we net Lloyd, een paar minuten terug het fragment op onze Facebookpagina gezet. Dat wil ik natuurlijk delen met al die mensen die misschien geen Facebook hebben of denken van ja, later taken bij. Hamlok tulonke sunawe mangila sunewalo. Dus Lloyd, als jij zo ver bent, dan gooi je hem erin eventjes. Dit is een fragment, een Arabische man die dit gaat schrijven. Heb je het fragment kunnen vinden, Lloyd?
1: Nou ja, ik ben nog even bezig. Tablet op het jaar.
0: Oh, toen ben je bezig, wat heb ik traag, boy. Je bent traag, hoor. Hoe wil je het hebben? Wil je het anders hebben?
1: Praat maar door.
0: Dus op onze Facebookpagina, Sunewalo Toe Je Declieert, ons komend festival trouwens, 1 november, voor je het weet is het 1 november. Abidjan Aiga door, maar het is de eerste dag van november al. Hè? Dus vergis je er niet in, Sunewalo. Oktober, Jahan Bittel, 1 november gooi je. Dus na zoiets je, doe je mahinaba, na ik mahinaba, 1 november. Diwali concert rahega Meervaart mein. Tu aiye tu dekhiye. Barka barka farasing rahega bhi. Ab hum na mangila batave sab farasing on. Ma komende dag. Dheere dheere hum log tolun ke batabe. Kaisan rahega, konchi rahega. Maar als Lloyd zover is, wil ik jullie eerst dit laten horen eventjes.
1: Lloyd, ben je ready? Ja, ik ben wel ready.
0: Oké, op onze Facebookpagina en dan van Lloyd. Dus als jij daar bent.
1: Ik ben er.
0: Nee, maar je moet. Ja.
1: Even kijken hoor. Dit is hem dus. Ja.
2: Mag ik een groot applaus voor niemand minder dan Mr. Yassine Boussaïd. Woehoe! Yassine!
3: Ja, grote vriend. Zijn we
2: leuk dat je dit bent, man.
1: Wil je dit stukje nog overslaan, aan het of wil je dit stukje laten horen?
0: Nee, je mag lopen.
2: Nogmaals, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Deel 2 van deze prachtige avond. En ik kwam met 2 muzikanten binnen. Meer uit het Arabische repertoire. Maar zoals jullie weten, Arabische muziek en muziek uit Zuid... Azië, die lijken heel veel op elkaar. Sterker nog, het zijn bloedgroepen die bij elkaar horen. En die 2 muzikanten kwamen binnen, hebben al eerder een keer gejamd met deze fantastische muzikanten achter ons. En ik sprak Anand en zei, kunnen we misschien iets 2 minuten gewoon improviseren? Muziek gaat van het hart, verbroederd. Ik ben zelf opgegroeid met die fantastische films en prachtige muziek van onder andere Mohamed Rafi. Dus voor mij is het altijd een soort thuiskomst. En ik ben ontzettend blij en trots en vereerd dat ik jullie altijd mag ontvangen hier in de Meervaart. Blijf delen, blijf creëren, want vooral in deze tijd hebben we elkaar nodig. Dank jullie wel.
1: Ja, dat heeft hij mooi gezegd.
2: Super, dank je wel Yassine. Een geweldig applaus voor Ridwan Asma.

0: Ridwan Azman, ja, kippenvel momenten, Anand.
1: Live recording, live recording.
0: Geweldig. Diwali Festival of Lights Aris in Wallo. Ik Tarik november. Orbi Meervaart Theatermeer. Dit was afgelopen zaterdag 19 september. Meervaart Theatermeer. Nou ja, Anand heeft het er al over gehad. Hè, Anand?
1: Wat een wauw moment, hè?
0: Ja, ik zoenen drie aan mij, kan ik kippenvel houden eraan.
1: En dan moet je je voorstellen dat je dit live meemaakt.
0: Ja.
1: Boy, in die theaterambiance. Kijk, John Mahakhaiga live mee. De mensen, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. John Mahakhaiga live mee, unara higa jasunie aise.
0: Ja.
1: Maar je moet er echt bij zijn geweest. Dit soort dingen moet je live meemaken. Je moet getuige zijn geweest, Lloyd.
0: Ja.
1: Dan voel je hem door Nas John Haiga, Roa Sakhara Hojaiga. Geweldig, geweldig, fantastisch. Wij gaan weer een... we houden van die uitstapjes tijdens ons concerten. Dus komend concert, Tobhi Verwakkerie, een heleboel hele leuke uitstapjes. Verrassing per verrassing per verrassing. Dus 1 november, Sunewalo.
0: 1 november, en koop je kaart to Jildisab en Kartwakinle via meervaart.nl vanaf €15. Wacht niet te lang, to Age Sikine, to Age Beutje.
1: Het is toch geweldig, hè? Hoe muziek verbroedert, hè, Lloyd?
0: Ja. Dat heeft hij ook goed verwoord, de directeur van Meervaart.
1: Ja, maar zo is het gewoon.
0: Ja.
1: Maar dan hoor je die man spontaan. Geen oefening, niks, hè, Maria.
0: Na.
1: Dus zo'n Nivalo Abkjalker, je inar geoefend of zo. Je gaat gewoon bam, on stage. En de muzikanten moeten direct meedoen, direct volgen.
0: Ja.
1: En wat hebben ze het fantastisch gedaan?
0: Ja,
1: allemaal.
0: Wat kan die man toch goed doen, hè?
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Maar ook de muzikanten die dan zo fantastisch volgen en begeleiden. Direct in één keer, boom.
0: Ha.
1: Geen oefening, niks, hè?
0: Kuchina.
1: Dit waren allemaal topmuzikanten.
0: Ja.
1: En natuurlijk, Abkir Hega Moka Avishkarke. Dit was Mumbai Beach. En de volgende is dan Avishkar. En hij zei, badal kehamlok. Proberen wij die Hindustaanse cultuur verder te brengen.
0: Ja.
1: Elke keer weer, Lloyd, dat doen we al sinds 1990. Kit nadien, hoor je
0: maar goed, dien, hoor je.
1: En we blijven het doen zolang wij kunnen. Jitna din hum log jitna dam hum log rahega jitna talak dam rahega karab hum log okar baad dusar koi karega en zo gaat die cultuur steeds verder. Leuk, hè?
0: Mooie afsluiter. Ja, zeker. Anand, dankjewel voor vandaag en
1: mooi serie.
0: Hou
1: je goed. En de komende dagen even geen koffie en chai met mij natuurlijk.
0: Nee, maar koffie en chai blijven natuurlijk doen. Maar de komende dagen niet. Maar ook er baat mee. Ik weet niet wanneer jij weer terug bent. Dan,
1: ja, ik ga een paar hele leuke vervangers erin gooien.
0: Ja.
1: Dus komende dagen even zonder mij. Maar wel met Lloyd en met andere leuke collega's. Dus toen ons niet koffie en chai.
0: Koffie en chai.
1: Want je koest nou mooi kan die Lloyd te gaan met je.
0: Suna, ham jala take aina me datwa. Kan je hem Aina ke samne thare li? Tu bolle ki van Aina ke samne jo thare rahi hai, dan moet je iets naar links draaien en dan moet je kijken naar de omvang van je buik. Ham draai
1: je bent geschrokken, hè?
0: Ham draai
1: je
0: die.
1: Je bent geschrokken, hè?
0: Ham draai je die. Ham die na ietsje wat nou is het hier.
1: Kunt kerk perie.
0: Dus als je kunt kerk perie. Dus als je voor de spiegel staat, dan denk je, ay, sabtjes mooi zo hega, sabtjes
1: mooi, mooi dekhaila.
0: Sabtjes apen jagape hega. Dus ik heb probleem daar. Maar zodra je even je staat voor de spiegel, maar kan niet even toe op een ding ja, links gewoon je or aina met een keer dat toe daar laat je echt waar.
1: Nadje je kan. Kijk maar recht vooruit.
0: Dankjewel, Anand.
1: Dankjewel. Mooi zijn je. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi.
2: Zindagi jaane kahan.
0: Ja, de kaap niet zoenen. Hey, Ujala's Coffee Chai Middagshow. Een hele fijne middag. Mooi zeer. De herhaling om

Zujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA 21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Minister Karmans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorg over de politieke sturing van de politie. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren van Westkapelle tot en met Vrouwenpolder. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om het te bewapenen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Tu jaane hai toch?
2: Salam, namaste, welcome to Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Minister Karmans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren van Westkapelle tot en met Vrouwenpolder. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om het te bewapenen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.